0: just to give it all to.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is.

Fresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen van in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
3: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie hetzelfde opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
2: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En een afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongen.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting. Let's go! Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Zegt hij, bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
0: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Dit is Joe.
10: Joe. Good times, great music.

0: jaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit
3: is Joe.

0: Vruivies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is Joe.
10: Good times.
9: Great music.

0: Samen bakken na school? Dat is
1: wow.
0: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel...
1: Wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
2: Wow.
0: Van Vibra.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
0: Samen er iets moois van bakken? Dat is
1: wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow.
0: Van Vibra.
8: Ja, het zonnetje is al een hele tijd wakker, nu de rest van Vlaanderen nog. Dat zal wat langzamer gaan op deze Pinkstermaandag. Maar heel leuk dat jij er nu al bent. En ook Niels Rosa Peralta is er met het nieuws van 7. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Child Focus lanceert een campagne rond weglopers. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. En kampioen Club Brugge veegt AA Gent van de mat. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
10: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
9: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. En Oekraïne vraagt spoedoverleg van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vielen zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook de kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de Duitse zender ARD in Kiev werden geraakt. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland. En sport, het was een galaavond voor landskampioen Club Brugge. Het won zijn laatste playoffwedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet kreeg een staande ovatie. Hij stopt met voetballen.
11: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de mindere mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt. En dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
9: Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Ondanks die zware nederlaag eindigt Gent toch nog 5e en speelt het tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En afgang voor Anderlecht, dat werd vernederd bij Union. Daar werd het 5-1. Onaanvaardbaar beseft ook Marco Canna van Anderlecht.
12: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zender is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om meer zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
9: Ja, de spelers van Anderlecht mochten het na de match ook gaan uitleggen bij hun supporters. Alexander Blok staat in de tweede ronde op Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam tennistoernooi van het jaar. Blok klopte een Hongkonger in 3 sets, 6-3, 6-4 en 6-2. Het is zijn eerste overwinning ooit op een Grand Slam toernooi. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Zijn 4e overwinning op rij al. Antonelli haalde het voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Antonelli vergroot zo ook zijn voorsprong in de WK-stand. En dan nog het weer. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler dan. Woensdag 23 graden, donderdag 26. Vanaf vrijdag meer wolken en geleidelijk kans op wat regen.
8: En zo werd het 7:04 op deze Pinkstermaandag. Eens kijken naar de weg. Ja, wat had je verwacht? Geen files, geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
1: Dit is Joe.
13: Met Alain Klaas.

Ja, telkens als ik dit nummer hoor, dan denk ik ook weer aan die videoclip. Die zie ik dan weer voor me. Ik weet niet of je nog herinnert wat daarin gebeurde. Ze stonden in de straat te dansen alsof ze van het veld kwamen. Ja, ze droegen echte authentieke tuinbroeken. En de regisseur vertelde onlangs in een interview dat hij aan de crew de expliciete opdracht had gegeven dat die tuinbroeken niet gewassen mochten worden. Dat moest allemaal zo authentiek mogelijk zijn. Dat moest er zo echt mogelijk uitzien. Maar helaas was de geur na een paar uur opname ook bijzonder echt. Eigenlijk gewoon niet meer de harde. Gelukkig hebben wij daar niets van gemerkt toen we de videoclip bekeken, anders was het niet zo'n grote hit geworden waarschijnlijk. Come on Eileen van Dexys Midnight Runners om deze Pinkstermaandag mee te beginnen. We zitten 50 dagen na Pasen, maar ik vrees dat het enige dat ons interesseert is dat het een vrije dag is vandaag. Dus alweer een extra lang weekend. En wat voor een weekend zeg. Geen zuchtje wind, alleen maar zon en we gaan naar die 30 graden vandaag. Alleen Sven en Anke moet je een beetje missen. Maar ik zorg wel voor heel veel hits en ook filmtickets straks. Dus ik hoop dat dat een beetje kan compenseren. Eerst muziek van Gloria Gaynor, I Will Survive en deze Plain White Tees.

0: Plain White Tees. En die Delilah van daarnet, die bestond ook echt. Dat was een Amerikaanse atlete. En de zanger van Plain White Tees was helemaal weg van haar. Vandaar dat hij het nummer had gemaakt. Maar zelfs na die wereldhit zag ze hem nog steeds niet staan. Ja, echt. De liefde kan hard zijn. En dat moeten we vooral niet vertellen aan Gloria Gaynor. I Will Survive. Er zijn geen kranten op deze Pinkstermaandag. Maar wij zitten hier wel met een klein probleem.
1: Joe. Het gat van de playlist.
0: Ja, het is een feestdag, maar het zou toch wel leuk zijn als we dat gat in onze playlist kunnen opvullen. Want dat is er ook vandaag. En misschien vind jij wel een muzikale link met een van de meest emotionele dagen in onze voetbalcompetitie. Grote vreugde en emotie aan de ene kant. Daar stond dan Club Brugge. Zijn al voor de 20e keer landskampioen. En gisteren was het één lange ode aan Simon Mignolet. Die stond voor de laatste keer op het veld. En het kon niet mooier eindigen voor hem met een forfait, zeggen zelfs, tegen Gent. 5-0. Dat wordt daar een zot feestje in Brugge vanavond, want dan is er kampioenenviering op de markt. En aan de andere kant, ja, de vernedering van Anderlecht. Als je een groot deel van je supporters Shame on You hoort zingen, dan weet je dat het niet goed gaat. Het werd uiteindelijk 5-1 voor Union. Oelala, veel emotie dus bij het voetbal. En daar hoort muziek bij om die emoties nog een beetje te versterken. Dus ik stel voor dat we op zoek gaan naar jouw favoriete voetbal anthem. Dat zijn er heel veel, maar het zou bijvoorbeeld dit kunnen zijn. Die van de Seven Nation Army. The White Stripes. Of heb jij eerder de voorkeur voor dit hier? Ook met natuurlijk. Ja, dat hoort erbij. Of het zou ook dit kunnen zijn. Maar er zijn er nog tientallen andere. Natuurlijk, misschien denk jij nog aan een ander anthem. Mag je nu doorsturen via de Joe-app. En zo meteen eens kijken wat er allemaal binnenkomt.
1: Het gat van de playlist.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe. Euroshop.
5: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen?
12: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
13: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
14: 3, 2, 1.
15: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Ricky Martin bij Joe. Ja, tot dit nummer was hij een hele andere muzikale richting aan het uitgaan. Hij had alleen maar romantische ballads gemaakt. En toen hij zijn nieuwe single voorstelde aan de plaatfirma, vielen ze even van hun stoel. Want dit was wel boordevol energie. En bijzonder succesvol ook die Maria Undo Stress. Heeft trouwens een bewogen optreden gehad gisteren. Tijdens de start van zijn Europese tournee in Montenegro spoot een persoon uit het publiek traangas naar de zanger. Straf filmpje is dat. Je kan het bekijken op HLN. Het is daar net live gezet. We zitten hier met een probleem. Dat heb ik daarnet al uitgelegd. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, had alles te maken met een van die emotionele dagen, meest emotionele dagen in onze voetbalcompetitie. Grote vreugde en emotie aan de ene kant. Dat was bij Club Brugge natuurlijk, de landskampioen. Gisteren was het één lange ode aan Simon Mignolet, die stond voor de laatste keer op het veld. En het kon niet mooier eindigen voor hem met een forfaitzege tegen Gent 5-0. En aan de andere kant, die vernedering van Anderlecht. Shame on you, klonk het vanuit het stadion. Het werd daar 5-1 voor Union. En datgene wat ze daar aan het roepen waren, heeft Karel blijkbaar toch wel geïnspireerd. Ja, Talk Talk en Such a Shame. Saar uit Kortrijk stelde een nummer voor van Ricky Martin. Die hebben we helaas daarnet gehad. Dat is ook wel een goede suggestie. The Cup of Life, bedankt daarvoor. Dit kwam ook een paar keer binnen. Vanuit Knokke-Heist is het doorgestuurd door Brian en Rudy uit Oost-Rozenbeek. Nee, toch niet. Wacht, ik zat hier verkeerd in mijn lijstje. Goed, Rudy uit Oost-Rozenbeek heeft deze voorgesteld. Ricky E. Poveri en Sara Perchetti Amo. Dit kwam natuurlijk ook heel vaak binnen. Andere doorgestuurd door Joost uit Nienhoven, Inge uit Antwerpen en ook Leona uit Aartslaar. Die Gary and the Pacemakers, ja, dat is een van de traditionals, hè. You'll never walk alone. Maar het zal niet verbazen dat dit ook wel heel vaak is binnengekomen. Je kan hem meezingen als je in de juiste stemming bent na die emotionele dag in het voetbal gisteren. Ga!

0: het is dit stukje dat geweldig werkt in een stadion natuurlijk. Deze Freed From Desire van Gala, Nicole, Tim, Kenny, Karel. Allemaal stelden ze dit nummer voor. En meer dan terecht. Ondertussen 3:30 geworden. Ja, de hoofdpunt uit het nieuws. Daar wordt het heel erg tijd voor. Niels Rosa Peralta. Wens je een hele goede morgen. Vertel eens wat erin staat.
1: Goedemorgen. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen. Of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg door problemen op school of binnen het gezin. Geweld of pesten bijvoorbeeld. Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne. En een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok ze in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht en werden ze slecht verzorgd. En kampioen Club Brugge heeft zijn titel nog wat extra glans kunnen geven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Vanavond is er een grote titelviering op de markt in Brugge. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. En het weer nog. Veel zon en tot 30 graden vandaag. Morgen nog wat warmer, tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Ja, zometeen Love is a Battlefield van Pat Benatar. Ja, wat het ook wel eens een battlefield kan zijn, is onderweg. Maar op dit moment heel rustig daar. Geen files, geen enkel probleem. Dus geen enkele plek waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: Ze mag niet beweren dat ze uit ervaring spreekt. Deze Pat Benatar, Love is Battlefield. Want ze is zelf al bijna 45 jaar getrouwd met haar gitarist, dat is Neil Giraldo. In haar eigen leven is het dus alles behalve een battlefield. Maar toch, tof nummer. Om nog eens te draaien op deze Pinkstermaandag, op deze feestdag. Het is ondertussen bijna 7:40 geworden, dus hoog tijd voor dit weer.
1: De krantenkop.
0: Ja, want ik heb ook vandaag weer 3 keer 6 filmtickets klaargelegd. En het zou zomaar kunnen dat die jouw richting uitkomen. Je moet er 1 ding voor doen. En dat mag je letterlijk interpreteren. Hè? 1 ding, 1 woord moet je gewoon doorsturen via de Joe-app. Gewoon in de chat dat ene woordje doorsturen dat we hebben weggeknipt uit een kop die we op de krantensite hebben gevonden van hln.be. En het gaat over het volgende. Oud-reizigers van Brussels Airlines gestrand op Funchal. Ja, dat is op Madeira dus, hè, Funchal. Er is daar iets dat ervoor zorgt dat vluchten niet kunnen vertrekken. Wat is dat? Oud-reizigers van Brussels Airlines gestrand op Funchal. Welk woordje hebben we daar weggeknipt? Mag je nu doorsturen?
1: De krantenkop.

0: vanavond bij VTM. Hoogbezoek tijdens Deadline Weekend in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 groeit er een bizar wantrouwen in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
8: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
9: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
11: Good times.
12: Great music.
13: Great music.
12: Dit is Joe.

0: Nummer heeft vele prijzen gewonnen, maar ik weet niet of je die graag zou willen ontvangen. Onder andere die van slechtste tekst aller tijden. I don't want to see a ghost, I'd rather have a piece of toast. Ja, dat moet je toch maar verzinnen. Maar blijft wel een leuk nummer. Live van Desiree tot 12 voor 8 ondertussen.
1: De krantenkop.
0: Ja, en voor die eerste krantenkop gaan we nu richting Hasselt. Kathleen heb ik aan de lijn. Kathleen, goedemorgen. Hoi, Kathleen. Hallo Kathleen, ik zie beweging op mijn metertjes hier. Maar Kathleen is blijkbaar weg. Het ging over het woordje wind dat we zochten. Ja, dus het ging over die wind. Houdt reizigers van Brussels Airlines gestrand op Funchal. Wind, ja, reisleed voor Belgische vakantiegangers op dat Portugese eiland. Meerdere vluchten van Brussels Airlines zijn de afgelopen 2 dagen geschrapt. Eerst was niet helemaal duidelijk waarom, maar ondertussen heeft de maatschappij duidelijk gemaakt dat straffe wind de boosdoener is. De reizigers die daar vastzitten zijn er niet over te spreken dat ze zo lang in het ongewisse zijn gelaten en zelf op zoek moeten gaan naar een oplossing. Toch nog eens proberen of we Kathleen aan de lijn hebben. Kathleen, goedemorgen. Nee, helemaal weg. Maar wel 6 filmtickets die we richting Hasselt sturen.

Dit was hem, die eerste grote hit van Dire Straits. Bijna dag op dag uitgebracht, 48 jaar geleden, 19 mei 1978, ze hadden het ook bijzonder goedkoop opgenomen, Dire Straits. Heel weinig budget, maar toch zo'n fantastisch nummer gemaakt. Onze collega radiozenders in Londen toen, eind jaren 70, hadden dat snel door. Hebben de single massaal gedraaid en ja, van daaruit de hele wereld veroverd. Die eerste nummer 1 van Dire Straits, Sultans of Swing. Trouwens, niet op nummer 1 in onze 70s top, maar het stond wel heel erg hoog in die 70s top 500. En je weet, binnenkort gaan we een nieuwe top lanceren hier volgende week. Rond deze tijd hoor je de 90s top 500. Mag je nu opstemmen, vertel ik straks nog meer over. We gaan straks ook Isabelle A nog eens draaien. Dat geweldige nummer dat ze samen met Koen de Bouw heeft opgenomen, een tijdje geleden. Fantastisch nummer is dat en we hebben een hele goede reden om te doen trouwens. Straks meer daarover, blijf gewoon luisteren naar je Joe. Ik heb nog deze plaat tot aan het nieuws van 8 uur. Ginger Spice, maar hiermee bewees ze toch dat ze ook zonder de Spice Girls haar mannetje kon staan, want dat werd een dikke hit voor haar, voor Jerry Halliwell. And it's Raining Man.

0: volgende week rond deze tijd beginnen we dus aan een hele leuke lijst. De 90s Top 500. En we beginnen dit uur met een nummer uit die periode in private. Van Dusty Springfield na het nieuws van 8 uur met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Child Focus lanceert een campagne rond weglopers. Een hondenkweker uit Dessel moet sluiten. En twee zwemmers verdrinken in Frankrijk. Elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg. Nel Broodaerts van Child Focus.
2: Kinderen lopen eigenlijk bijna altijd weg van een situatie, eerder dan dat ze ergens naartoe lopen. Dat kunnen schoolse problemen zijn, gezinsproblemen, uithuisplaatsing, pesten, intrafamiliaal geweld. Het gaat wel eigenlijk altijd over kinderen die zich in een situatie bevinden die ze zelf als uitzichtloos beschouwen en waar ze geen enkele andere oplossing meer voor zien.
1: Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne om ouders, leerkrachten en begeleiders aan te moedigen om meer aandacht te hebben voor het welzijn van kinderen. Het is vandaag trouwens Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits trok die in, omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd en moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen en waren er ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. In het zuiden van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. 7 van hen liggen in het ziekenhuis, 1 van hen is een brandweerman. De brand brak uit in het vrachtruim van een schip. Hoe of waardoor, dat wordt nog onderzocht. En sport. In ons voetbal heeft kampioen Club Brugge zijn titel nog wat extra glans gegeven. Het won zijn laatste wedstrijd tegen AA Gent met 5-0. Speler Kiriani Sabbe beseft het allemaal nog niet goed.
3: Ik denk dat we de vorige keer, de eerste bij mij, wel iets emotioneler was. Maar ik denk dat altijd kampioenschap, ja, daar werk je heel jaar voor. Dus dat doet altijd wel iets met de mens. Maar ik denk dat bij mij wel nog gaat binnen moeten komen de komende weken en dagen. Dus komt wel goed.
1: Vanavond is er een grote titelviering in het centrum van Brugge. Net voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij stopt met voetballen. Gent eindigt wel nog 5e in play-off 1 en speelt zondag de baragewedstrijd tegen Racing Genk voor het laatste ticket voor Europees voetbal. KV Mechelen kon nog 5e worden, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. En Anderlecht kreeg rammel in de Brusselse derby bij Union, daar werd het 5-1. Je hoort Marco Canna van Anderlecht.
4: Dit doet gewoon super veel pijn. Als Anderlecht zijnde is het gewoon, ja, Anderlecht al waard om hier zo slecht te spelen, eerlijk gezegd. Het enige wat ik nu voel is gewoon woede en frustratie. Ja, nogmaals, het is Anderlecht onwaard om zo hier te verliezen. Het is nu het einde van het seizoen. Ik hoop dat we binnen de club en eerst als speler zelf een goede analyse kunnen maken en zien wat we beter kunnen voor volgend seizoen.
1: Ja, de spelers van Anderlecht moesten het na de wedstrijd ook gaan uitleggen bij de fans. Veel zon vandaag en zomerse maxima tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, wel wat koeler, rond de 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui, mogelijk met onweer, maar het blijft wel warm.
0: Het is bijna 7:45 geworden. Ja, geen files natuurlijk op deze feestdag op onze snelwegen. Dus geen plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

In de jaren 80 had zij iets gedaan voor de Pet Shop Boys. Ze had meegezongen met What Have I Done to Deserve This. En als dank hebben diezelfde Pet Shop Boys voor haar dan een nummer geschreven. En dat was de single die dit uur mocht openen. In Private van Dusty Springfield. Die zit net op de grens van de 90s. En dat is het decennium waar wij ons de komende weken intens mee zullen bezighouden. Al ligt de druk op dit moment vooral op jouw schouders. Dat moet ik toch eventjes duidelijk maken. Want we zouden het erg leuk vinden als jij nu jouw favoriete nummers achterlaat op onze website of in de Joe-app. We hebben daar een speciaal knopje voor gemaakt. 90s Top 500. Klik erop en stem daar op je top 3'tje. Ook als je denkt, ik ken die titels er allemaal niet. We pakken je echt bij het handje. Dan is dat nog niet genoeg motivatie. We hebben ook een heel pak leuke prijzen die we uitdelen aan al de stemmers op onze 90s Top 500. Wacht vooral niet te lang, want wij beginnen al snel aan die top. Volgende week maandag is het al zover. Ik heb eerst nog twee bijzonder toepasselijke nummers voor we aan de jaren beginnen. Bill Withers, zometeen geeft toe als dat niet toepasselijk is. Lovely Day, eerste weekend om dat extra lange weekend ook nog eens in de verf te zetten. Dit is het met Blinding Lights.

je deze volledige noot kan meezingen, dan ben je al heel goed wakker, moet ik zeggen, hoor. Want dat is 18 seconden. Dat is wel heel straf. En het zal wellicht iets minder zuiver zijn dan wat Bill Withers deed. Lovely day op deze ochtend, op deze Pinkstermaandag. En de weekend hebben we ook gehad. Heel toepasselijk op dit extra lange weekend met Blinding Lights. En wie is er allemaal jarig op deze lovely day? Wel, onder andere Luc Nelis. Wordt wel eens gezegd dat dat een van de beste spitsen is die ons land ooit heeft gekend. Tot aan de eeuwwisseling was hij Rode Duivel trouwens. 56 wedstrijden heeft hij gespeeld in dat Belgische elftal en 10 keer gescoord. In ons land heeft hij nooit een gouden schoen gekregen, maar wel in Nederland, gek genoeg. Daar werd hij topschutter bij PSV. Luc Nelis dus. 59 wordt hij vandaag. Cillian Murphy is jarig. Bijzonder populaire Ierse acteur Tommy Shelby uit Peaky Blinders. Hij speelde ook in Oppenheimer. Hè. Robert Oppenheimer speelde hij in die bekende film van Christopher Nolan. Daarvoor kreeg hij trouwens ook een Golden Globe. Cillian Murphy wordt 50 vandaag. Bijzondere verjaardag. De man die Gandalf speelde in The Lord of the Rings is ook jarig vandaag. Ian McKellen, zo heet hij. Wordt 87 en ook jarig. Ik zei het er net al dat we een goede reden hadden om haar nog eens te draaien. De sympathieke Isabella A. mag feestvieren vandaag. We hebben ze de afgelopen maanden regelmatig op bezoek gehad hier bij Joe, want ze was een tijdje coverartiest bij Sven en Anke. Zij viert vandaag haar 51ste verjaardag en daarom draaien we er nog eens die goede cover die ze onlangs heeft gemaakt. Telkens als we hem draaien staat mijn hele scherm hier vol hartjes, dus ik weet zeker dat we vandaag weer heel veel mensen plezier zullen doen met dat nummer. Toen ze aan Sven en Anke vertelde dat ze Where the Wild Roses Grow wilde doen, vertelde ze ook dat ze nog altijd een Nick Cave zocht tot ze Koen de Bouw hier tegen het lijf liep, hier bij Joe. En ze vroeg hem of hij niet de rol van Nick Cave wou doen. Hij vond dat geen goed idee. De enige plek waar hij had gezongen was het Swingpaleis. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel ja gezegd. En wat een fantastische combinatie was dat toch, die twee. Koen de Bouw dus met de jarige Isabella A. en deze cover, Where the Wild

0: E-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want E-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: E-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
8: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Dit was de eerste single van de Backstreet Boys. In de Verenigde Staten voelden ze het nog niet meteen. Bizar eigenlijk, hè, want ze kwamen vandaan natuurlijk. Maar hier in Europa was het onmiddellijk koekenbak voor die We've Got It Going On. Wij vielen ervoor, voor die Backstreet Boys. En daarvoor de sympathieke Isabella A, die vandaag jarig is, 51. Elk excuus is mooi om dat prachtige duet nog eens te draaien. Samen met Koen de Bouw, dat zonlangs hier in de coverartiest bracht. Heel goed gedaan. Weer tientallen hartjes hier op mijn scherm. Ongelooflijk. Het blijft een fantastisch nummer. Zeg, filmtickets. Ik heb er hier weer liggen.
1: De krantenkop.
0: Ja, ook vandaag geef ik er een paar weg. Telkens 6 exemplaren. Het volgende uur doen we dat. En dit uur doen we dat dus ook al. Kreeg je net een berichtje. Er zijn toch geen kranten vandaag? Die zijn er niet. Maar er zijn natuurlijk wel websites. En de website die we dit uur hebben gebruikt is hln.be. De virtuele krant, zal ik maar zeggen. En op die website vind je het volgende. Schrikt Singse voor op... Ja, ze staat weer, hè, in Antwerpen, Singse voor. Deze kop vind je dus op hln.be. Schrikt Singse voor op... Wat is dat woordje dat we daar hebben weggeknipt? Dat mag je nu doorsturen.
1: De krantenkop.

0: Een van de namen die gisteren passeerde in Viva la Vida bij Jani Casals is deze Madonna. Ook Dua Lipa kwam langs. Ik weet niet of je het hebt gehoord, maar blijf luisteren als je het gemist hebt. Dat was wel een grappig momentje. Zometeen de Pointer Sisters met I'm So Excited. Maar Niels Rosa Peralta is erbij komen zitten met de hoofdpunt uit het nieuws.
1: Goedemorgen. Mensensmokkelaars ronselen ook in ons land chauffeurs. Ze contacteren mensen via Snapchat of Telegram en vragen hen om tegen betaling vluchtelingen uit Kroatië te smokkelen. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Zeker 3 Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Het federaal parket is een onderzoek gestart. En elke dag lopen in ons land 5 kinderen weg van huis. Dat blijkt uit cijfers van Child Focus. In totaal ging het vorig jaar om meer dan 2100 meldingen, of een stijging met 19% tegenover 2024. 350 kinderen liepen zelfs meerdere keren weg, door problemen op school of binnen het gezin, geweld of pesten bijvoorbeeld. Child Focus lanceert daarom een nieuwe campagne. En een hondenkweker uit Dessel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Weids trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht en werden ze slecht verzorgd. En het weer nog. Veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en nog wat warmer, tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Ja, ik hoop dat het voor jou een beetje koele nacht is geweest. Want 33 graden, dat wordt lastig om de slaapkamer een beetje koel te houden. In ieder geval, geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dus goed nieuws daar.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Dit is Joe.
5: Met Alain Klaas.

0: Ja, als je nu naar buiten kijkt voor het eerst, dan is dat echt wel de juiste emotie. Wat een prachtige Pinkstermaandag is het toch? I'm so excited van de Pointer Sisters.
1: De krantenkop.
0: Ja, en Kelly heeft dat al een tijdje geleden gedaan, geloof ik, naar buiten kijken, want ze heeft ons zelfs al een berichtje gestuurd. Kelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alain.
0: We zitten in Zonhoven. Ja, Zonhoven en een zonovergoten dag zoals deze, dat kan daar niet fout lopen, hè?
2: Nee, absoluut. Ja. Een en al zon hier ook.
0: Is het een vrije dag vandaag, Kelly?
2: Ja, vandaag een vrije dag nog. Morgen weer aan de slag.
0: Ja, weer aan de slag. Mag ik vragen wat je doet? En is het een harde werkdag morgen of valt het nog wel mee?
2: Ik werk bij Bioracer, administratie, boekhouding.
0: Ja. En is het een drukke periode nu in de boekhouding of valt het redelijk mee?
2: Ja, het is best wel druk. En ja, sowieso, wielerkleding is nu het moment. Dus,
0: ja, natuurlijk.
2: Dus het is best in een drukke periode.
0: Ja, iedereen begint nu te denken, we springen weer op de fiets en we gaan de Mont Ventoux. Ja. Vorige keer had ik iemand die de Mont Ventoux ging beklimmen. Dus ja, al die mensen die ambitieus zijn op de fiets, ja, die komen allemaal op een of andere manier bij jullie terecht dan. Oké.
2: Okay. Ja, geweldig. Veel toch. Ja,
0: zeg Kelly, ja, je hebt daar net een woordje doorgestuurd. We gaan eens even kijken naar de opgave nog eens. Schrikt de Sinkse Voor op. Ik kreeg hier inbraken binnen. Ik kreeg rookpluimen. Ah, dat was er wel bijna op. Maar dat was niet exact het woordje dat we op hln.be hadden gevonden. Wat hadden we daar wel?
2: Een rookwolk.
0: Wolk, ja. Gisteravond was er een grote rookwolk in de buurt van het Sportpaleis. Beetje angstig toch wel, want daar is de Sinkse Voor natuurlijk. Hè. Wie daar in de buurt was, kon gedacht hebben dat het een van de attracties was. Maar het bleek een dakbrand te zijn. Dat is niet minder erg, maar die bleek dan toch wel redelijk snel onder controle aan de Bisschoppenhoflaan. Is dat iets waar jij wel eens naartoe gaat, Kelly? Zo'n een kermis ergens in de buurt daar?
2: Het gebeurt wel, ja. Nu de kinderen wat groter zijn, iets minder, maar... Af en toe zeker wel, ah, absoluut.
0: Ja. Ja, maar die kinderen die ondertussen wat groter zijn, die gaan misschien nog wel eens naar de bioscoop of toch niet?
2: Absoluut, heel graag, jawel.
0: Alright. Zijn ze al wakker ondertussen?
2: Ja. Ah, ze zijn allebei al wakker, ja.
0: Alright, ja. Jongeren die om 8:40 op een feestdag wakker zijn, die zal je ook op één hand kunnen tellen. Maar ze lopen rond daar bij jou in de buurt. Je kan ze het goede nieuws vertellen dat je 6 filmtickets hebt gewonnen. Misschien gaan die wel naar hen, hè? Wie zal het zeggen? Vecht het uit daar en maak er nog een hele fijne feestdag van. Groetjes, hè.
2: Komt helemaal goed. Dank je.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.

0: Wat een magistraal nummer blijft. Toch het perfecte nummer voor als je een lange rit moet doen. Hè? I've been driving all night, my head's wet on wheel. Golden Earring en Radar Love. Ik heb geweldig genoten van dit programma gisteren.
1: Viva la vida.
0: Ja, met Anne van Elzen natuurlijk. En Jani Casalsi zat bij haar. En als je Jani in de buurt hebt, de man die style-advies geeft aan iedereen die bekend is, dan is dit wel een logische vraag.
2: Hoe dicht ben je al bij een international celebrity geraakt?
3: Ik ben wel af en toe bij een celebrity internet. De laatste was Dua Lipa.
2: Oh, maar Jani.
3: Oh, maar dat is ook ineens een gênant verhaal.
2: Ja, doe maar.
3: Ja, dus. Wij stonden op Tomorrowland. En Dua Lipa, wij stonden op de Friends desk. Dek, dat is zo, ja, dat is eigenlijk waar van de baas en we mochten daarop omdat ik hem goed
2: ken. Wie kende? Welke baas? Voilà.
3: Ja, degene die het podium maakt.
2: Ah, oké. Okay.
3: En dat is goed. Toevallig mijn buren. Voilà.
2: Oh, maar kijk maar, jij trekt dat aan. Voilà,
3: en dan kun je wel eens zeggen, hey, mag ik mee of mag ik meekomen?
2: Ja.
3: Dus we mochten dan...
2: op het Friends deck.
3: Op Friends deck. En daar komen eigenlijk de DJ's en die hun vrienden. Voilà. Dus wij stonden daar en op een gegeven moment zie ik drie... vrouwen met een pruikje naast mij, een roze pruikje. En maar echt schouder tegen schouder. En ik zeg, dat is Dua Lipa. Ik zeg, dat is Dua Lipa. Dus ik kijk, ik zie Dua Lipa. Ik heb zoiets, ik ga geen foto trekken. Ik ga daar niet mee doen. En ik zeg tegen Jens, die enorme fan is van Dua Lipa. Ik zeg, schat,
2: Dua Lipa.
3: Ja, eerst zeg ik, schat, rustig blijven. Dua Lipa staat, en die was weg. Maar die gaat dus op Dua Lipa, zo als een monster, de security op mijn vent, bam! Ik zeg, nee, dat is mijn vriend. Gelukkig was er ook nog security die ik ken, dat was Frank. Ik zeg, Frank, dat is mijn vriend. Ja, die zop, die moet nu zo op Dua Lipa.
2: Ja, wij willen hier een veilige zone creëren voor de artiesten.
3: En dan was keizinnig. Dua Lipa zo rechts in een hoekje, wij links, en zo af en toe naar ons zien van, freaks.

dit was er dus, hè, die Dua Lipa. Die boos aan het kijken was naar de vriend en naar Jani Casalsis. Ja, als die vraag wordt gesteld, dan verwacht je echt een flamboyant verhaal natuurlijk van Jani. Met alle beroemdheden waar hij al mee heeft samengewerkt. Maar met Dua Lipa was het een beetje een gênante situatie daar op Tomorrowland. Het was leuk luisteren gisteren. Viva la Vida met Anne van Elzen. Zeg, we doen het nog een uurtje, Sven en Ankeloos. Morgen zijn ze er wel opnieuw, maar ik hoop dat jij net zoals hen vandaag een vrije dag hebt. We hadden daar straks al een nummer met een merkwaardige tekst. Ik weet niet of je het nog herinnert. Live van Desiree. I'd rather have a piece of toast. Don't want to see a ghost. Dat nummer daar wel. Het volgende nummer kan er ook wel wat van. Er staat onder andere in, er staat een boom bij de rivier en er is een gat in de grond. Kid you not. Dat zit in dit nummer van Nick Kershaw. The Riddle, die hoor je tot aan het nieuws van 9 uur.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Dat zou wel eens een heel kort weerbericht kunnen worden zometeen. Zon, zon en nog eens zon. Maar alle details toch van Jonas zometeen. Na Robbie Williams en Feel. En het nieuws van 9 natuurlijk met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
4: Een goedemorgen. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs in ons land. Een hondenkweker in Texel moet sluiten. En in Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs liefst met grote auto's of beter nog vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
5: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
4: Zeker drie Belgen werkten zo als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. Een hondenkweker uit Texel in de Antwerpse Kempen is zijn erkenning definitief kwijt. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Wijts trok die in omdat de man zich niet aan de regels hield. Ook niet na meerdere PV's en waarschuwingen. Zo zagen de honden geen daglicht, werden ze slecht verzorgd en moesten ze in vuile en te kleine hokken slapen. En er waren ook problemen met hun drinkwater. De man krijgt nu een maand de tijd om zelf een nieuwe thuis te vinden voor de dieren. En in het zuiden van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in zee. Het gaat om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. Ze werden meegesleurd door de stroming. Door het warme zomerweer was het erg druk op de stranden. De brandweer moest daar sinds vrijdag al 31 keer uitrukken voor mensen die meegesleurd werden door de stroming. En het weer nog. Veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
3: En 8:55 is het ondertussen geworden. Geen files op onze snelwegen op deze feestdag. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
6: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

0: Vorig jaar was het Ed Sheeran die voor behoorlijk wat drukte zorgde daar op Linkeroever aan de Middenvijver. Dit jaar zal deze man daar toch wel wat volk naartoe lokken. Robbie Williams, 27 juni, als ik dat zo uit mijn hoofd juist heb. Feel om dit laatste uur mee te beginnen.
1: Het weer met Jonas.
0: En meteen rechtstreeks naar de man die met een big smile boven de weerkaart hangt, neem ik aan. Goedemorgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, fantastische dag vandaag. Hè. 30 graden hoor ik iedereen zeggen, maar jij gaat het bevestigen.
2: Ja, dat klopt. Het wordt alweer een prachtige dag. Het is echt een schitterend Pinksterweekend. En ja, vandaag krijgen we gewoon een kopie van het weer van gisteren en eergisteren. Hè. Dus ook vandaag gewoon zon. Van 's morgens tot 's avonds, tot 9:45, wanneer de zon ondergaat. Een helder blauwe lucht vandaag. En het wordt inderdaad warm, hè, met temperaturen rond de 30 graden. Ook op het strand vandaag 28 à 29 graden. Dus dat was de voorbije dagen aan zee nog anders. Maar dus ook vandaag aan zee toch ook wel een bijzonder hoge temperatuur. Dus overal in het land wordt het deze namiddag toch wel puffen. Want er staat ook maar een zwak briesje uit oostelijke richting. Dus ook nog eens weinig wind, waardoor het nog net iets warmer aanvoelt natuurlijk. Dus heel zonnig en warm weer.
0: Wat vandaag. Een contrast, ja, met dat hemelvaartweekend nog. Dat is echt een,
2: ja,
0: dag en nacht.
2: Inderdaad, het was voorspeld en het is uitgekomen. Ja, dus de verschillen kunnen echt niet groter zijn.
0: Ja, ja. Wie luisterde naar de ochtend, die wist al dat Pinksterweekend, dat ziet er geweldig uit. Maar het overtreft alle verwachtingen eigenlijk. 30 vandaag en morgen nog een klein schepje erbij, dacht ik.
2: Absoluut. Morgen wordt de warmste dag van de hele periode. Dan gaan we naar temperaturen rond 32 graden. In de Kempen is zelfs een lokale 33 graden mogelijk. Dus morgen wordt het echt wel nog een pak warmer dan vandaag. En ook morgen heel veel zonneschijn. Ook morgen zijn er geen wolken. Dus dat is echt wel extreem warm toch wel. En misschien zelfs een dagrecord morgen. Maar daarmee hebben we dan de grote hitte wel gehad. Want vanaf woensdag dan draait de wind wat meer naar het noorden. En dan komt er iets minder warmer lucht naar ons toe. Het blijft nog altijd zomers met temperaturen rond 5, 26 graden. Waarschijnlijk is dat dan voor de meeste mensen het ideale zomerweer. Hè? Dus woensdag nog altijd veel zon, misschien een paar onschuldige stapelwolkjes en een heerlijke 25 graden. En ook donderdag doen we dan nog eens over, ook dan 5, 26 graden, veel zon en heerlijk zomerweer. Dan vanaf vrijdag, dan wordt het waarschijnlijk zo net iets onstabieler. Dus dan kunnen in de loop van de dag er net iets meer stapelwolken ontstaan. Dan kan er heel lokaal links of rechts een enkele bui of warmte onweer tot ontwikkeling komen, want het blijft dan nog altijd warm. Hè. Ook vrijdag en tijdens het weekend temperaturen van 25, 26 graden. Zaterdag zouden we zelfs opnieuw dicht tegen de 30 graden kunnen uitkomen. Dus ja, die warmte die blijft echt wel nog een lange tijd bij ons.
0: Ja. Is dit nu officieel de eerste hittegolf? Want daar heb ik, lijkt het wel, niks van gehoord. Want het is zo specifiek aantal dagen van dat en dat. Is het een hittegolf eigenlijk?
2: Nee, een hittegolf is het net niet. Dus daarvoor hebben we minstens 3 tropische dagen nodig. Dus eigenlijk minstens een reeks van 5 dagen met 25 graden. Dus daar zitten we
0: dat
2: zeker aan. Maar 3 dagen met meer dan 30 graden, dat gaan we niet halen. Dus vandaag en morgen waarschijnlijk wel. Maar ja, met 2 dagen komen we er niet. Dus net geen hittegolf. Maar goed, ja, dat is een detail.
0: Ja,
2: voor de rest, voor het gevoel.
0: Tuurlijk,
2: maakt er natuurlijk helemaal niks uit. Ja.
0: Nee, maar ik vroeg het mij gewoon af, omdat ik er nog niets van had gehoord. Ik dacht, ja, wordt dat nu nog bekendgemaakt, maar het zal dus net niet lukken. Maar goed, voor de rest volop genieten natuurlijk. Ja, volgend weekend weer richting 30 graden. Het zal misschien wel even naar ademhappen zijn wat vertrok deze week. Hè? Als de 25 graden van 33, dat hoeft voor mij nu ook weer niet.
2: Nee.
0: Goed, zeg Jonas, dankjewel voor het weerbericht. We spreken elkaar binnenkort opnieuw. Tot nog eens, hè.
2: Graag gedaan, tot de volgende. Gelukkig, hè.

Veel leuke combinaties hier bij Joe, Clarence Clemens en Jackson Browne. Hadden we daarnet met You're a Friend of Mine. En daarnet nog de Belgische Kempen, dat is Jan. Met Noord-Brabant in Nederland, want daar komt Fleming vandaan. Meteor. En Fleming dus met samen, met niet nodig, de laatste 6 filmtickets mag ik bijna weggeven. Je krijgt de opgave naar de Beach Boys en Good Vibrations. En ook dit leuke nummer van Tina Turner en Rod Stewart. It takes...

0: Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar.

0: bij Joe.
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is Joe.
3: Euroshop.
0: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.

0: dat het Jonas daar straks horen vertellen. Ook vandaag aan de kust bijna 30 graden. Dus de echte Beach Boys mogen inclusief Sixpack natuurlijk naar buiten. De Beach Boys en Good Vibrations. Het is ondertussen 9:55 geworden. En de laatste opgave is er.
1: De krantenkop.
0: Ja, geen echte krantenkoppen vandaag. Want geen gedrukte exemplaren uiteraard op deze Pinkstermaandag. Maar wel heel veel virtueel nieuws online te vinden. Voor de kop van dit.

0: uur gaan we naar de website hetnieuwsblad.be. Daar ga ik zo meteen een woordje wegknippen. En dan kan jij dus op zoek naar dat artikel op nieuwsblad.be en het ontbrekende woord doorsturen. En dat levert jou dan misschien wel 6 filmtickets op. Zo werkt het hier. Van Maradona levert liefst 400.000 euro op tijdens veiling privécollectie Jean-Marie Pfaff. Dat is de kop die je dus kan vinden op hetnieuwsblad.be. Van Maradona levert liefst 400.000 euro op tijdens veiling privécollectie Jean-Marie Pfaff. Wat hebben we daar weggeknipt? Stuur maar door via de Joe-app.
1: De krantenkop.

0: zou zomaar kunnen dat deze Alvaro Soler hier in ons land van het zonnetje komt genieten vandaag, want hij heeft een grootmoeder hier wonen, hè? In Brasschaat. Misschien komt hij wel op bezoek. Wie zal het zeggen? Alvaro Soler en El Mismo Sol, dat past dan perfect bij die muziek die hij maakt natuurlijk, hè? Cluzo, die hebben we zo meteen met En Dans. Maar 9:30 ondertussen, Niels Rosa Peralta met de hoofdpunten.
1: Een goedemorgen. Mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover-onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs, liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor, soms duizenden euro's. Zeker 3 Belgen werkten zoal als chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En in Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn bevestigd. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn er al meer dan 200 mensen overleden aan het virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En dan is er nog grote ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38, hij begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En het weer nog, veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler.
0: Ja, puffen en zweten wordt het vandaag. 30, morgen 33 graden. Jongens, toch. Ik had verwacht dat er nu al files richting kust zouden staan, maar dat blijkt op dit moment wel mee te vallen. Geen files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Het lijkt alsof ze gisteren in de top 40 stonden. Als jij hetzelfde gevoel hebt, dan zal je schrikken als ik zeg dat het al 25 jaar geleden is. Jonge, jonge. En Dans van Clouseau. Je hebt nog 1 minuutje ongeveer om dat weggeknipte woordje door te sturen via de Joe-app. Ik hoop voor jou dat het laatste pakketje met filmtickets dat hier ligt jouw richting uitkomt. Typ dat ene woordje gewoon in de chat van de Joe-app. Ondertussen luisteren wij naar Mea, All About Money en deze Bon Jovi.

0: All About the Money van Mea tot bijna 9:45 op deze Pinkstermaandag.
1: De krantenkop.
0: En we gaan richting Zijtje, als ik me niet vergis. Steven woont daar, Steven Koens, aan, in Knokke-Heist, dacht ik. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het in Knokke-Heist?
2: Warm.
0: Warm. Ja, dat was...
2: Met heel zon en warm.
0: Ja, wel, dat was wat onze weerman ook zei. Gisteren en de afgelopen dagen was het aan de kust nog een beetje, ja, met die zachte bries. Maar het gaat daar nu ook richting 30 graden. Dat is toch wel uitzonderlijk, hè, wat is het uit van het jaar?
2: Die kans zit er dik in, hè. Dat is inderdaad heel uitzonderlijk.
0: Ja, ja, het is waar, hè. Normaal gezien trekken wij alle mensen allen naar de kust om daar wat te verfrissen. Vandaag zal dat niet gebeuren. Zeg, Steven...
2: Het zal vandaag niet lukken, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Zeg, Steven, je vertelde daarnet dat je toch wel leuke plannen hebt vandaag, hè. Vertel het eens, deel het eens met ons.
2: We hebben vrienden die overkomen en we zullen lekker genieten van de zon en de zee vandaag. En dan deze avond een lekker stukje vlees op de barbecue.
0: Oh, Steven, die weet wat het goede leven is, hè. Oh, jongens, toch.
2: Inderdaad.
0: Zonnetje, barbecue, vrienden erbij en dan genieten van, ja, fantastische zeetje. Ja, Steven, ik ben een beetje jaloers op jou. Ik moet het zeggen zoals het is. Maar ik heb goed nieuws, want ik kan waarschijnlijk 6 filmtickets aan je weggeven. We gaan nog eens luisteren naar de opgave van Maradona. Levert liefst €400.000 op tijdens veiling privécollectie Jean-Marie Pfaff. Ik kreeg hier Panini-sticker binnen. Dat zou een heel duur stickertje zijn. 400.000.
2: Ja, inderdaad, dat is een hele dure geweest.
0: Ja, Panini-sticker van €400.000. Dat was niet wat we zochten, wat was het wel?
2: Truitje van Maradona.
0: Truitje, ja, nadat hij eerder al dat truitje tentoon had gesteld in een pop-up museum daar in Beveren, heeft hij het nu dus, ja, ter afscheid van zijn carrière, zeg maar, heeft hij een heel stuk van zijn verzameling te koop gezet en hij schakelde daarvoor een Parijs veilinghuis in, Milan. En dus, ja, het pronkstuk van de collectie was dat truitje van Diego Maradona. Hij wisselde dat shirt met de Argentijnse ster tijdens het WK in 86. Hè. België verloor toen de match met 2-0, maar het was Maradona die het op een toffe manier signeerde en ze dachten €350.000, maar het is dus €400.000 geworden. Heb jij ook zo'n verzameling waar je zot veel geld aan uitgeeft, Steven?
2: Nee, dat heb ik helaas niet, nee. Een voetbaltruitje, een mooi voetbaltruitje, kan mij altijd wel bekoren.
0: Ja, maar 400.000, dat is een beetje veel waarschijnlijk, hè?
2: Dat is inderdaad een heel veel geld.
0: Steven geeft het liever aan een goede barbecue en aan de geneugten van het leven. Ik heb het helemaal begrepen. Goed, zeg je, Steven, we gaan die 6 filmtickets opsturen. Ik wens je een hele fijne dag en bedankt voor het meespelen. Tot nog eens, hè?
2: Heel fijn, bedankt. Dank u wel. Hetzelfde.

met die hitte tegenwoordig zou het wel eens kunnen dat je er last van hebt. Hè? Van die bad dreams, die hadden we er net van Teddy Swims. En dit was Rigera, uiteraard. Vamos a la playa. Ja, je zal mogelijk een paar files moeten trotseren als je het vandaag wil doen. Maar het is toch echt wel de dag. Je hebt het daarnet ook gehoord, hè? Ook in Knokke hijst. Fantastisch weer op dit moment. En morgen natuurlijk ook. Dan doen we er nog een paar graden bij. De vraag is of je dan vrij bent. Natuurlijk, dat is een andere verhaal waarschijnlijk. Rigera dus en vamos a la playa. Bij ons is het hier vamos naar het nieuws van 10 uur. En geen Heidi vandaag. Het is Astrid die ons door de middag tot bij Karel Schmitz zal brengen. Tom de Kok komt trouwens langs in de wegwijzer. Die is helemaal 90s. Deze week. En heel veel muziek natuurlijk. Ik zie hier al een paar toepasselijke dingen staan. Alles met Sunshine. Zit wel goed vandaag natuurlijk. Wel, ik zie hier al een Casey en de Sunshine Band staan bij haar. Dus die hoor je straks na het nieuws van 10 uur. En tot aan dat nieuws hebben wij hier nog Billy Paul, Only the Strong Survive. En of Monsters and Men en Little Talks.

0: je kan de novel in op slippers met blote benen. En zo kan je trouwens ook de studio van Joe in, moet ik bekennen. Dat maakt het makkelijker om de juiste muziek uit te kiezen. Ja, en effectief 10 uur dus nieuws met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een schietincident in Diksmuiden. Mensensmokkelaars ronselen massaal chauffeurs. En er is ongerustheid in Argentinië rond Lionel Messi. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde afgelopen nacht aan het station. De politie kon 6 verdachten oppakken. Zij worden ondervraagd. Je hoort de burgemeester Koen Koupili.
2: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb er alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
1: Het parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. En mensensmokkelaars ronselen chauffeurs via Snapchat en Telegram, ook in ons land. Dat blijkt uit een undercover onderzoek van HLN. Die bendes zoeken chauffeurs, liefst met grote auto's of nog beter vrachtwagens. Die moeten dan vluchtelingen oppikken in Kroatië en krijgen daar veel geld voor. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
3: Ze krijgen duizenden euro's beloofd om te rijden en moeten onderweg continu hun locatie delen. We spraken ook undercover met ronselaars van die chauffeurs die video's delen van hoe de mensensmokkel in zijn werk gaat. Daarin zien we bijvoorbeeld grote groepen vluchtelingen die langs smokkelroutes wandelen of de grens oversteken met ladders en ander gereedschap.
1: Zeker 3 Belgen werkten zoals chauffeur. Zij riskeren tot 15 jaar cel. Ons federaal parket is een onderzoek gestart. En ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. Veel zon vandaag en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: En wat had je gedacht op deze Pinkstermaandag? Nergens aanschuiven op de weg. Dit is Joe.

Goedendag. Olé. Goedemorgen vooral ook nog steeds. Hè. Ja, Heidi van Tielen. Geniet nog een dagje extra van de zon. Net zoals wij allemaal, zou ik dan denken. Maar elkst op zijn eigen plekje, op zijn eigen manier. Doe ik het hier alleszins graag nog tot 1 uur deze middag bij Joe. Met jou erbij. En vooral ook in de airco. Ja, genoeg gezweet hoor, de voorbije dagen. Half uurtje fietsen bijvoorbeeld gisteren nog. En het was eigenlijk gewoon te warm, te vermoeiend ook. Met een paar zaagbuien erbij ook. Dus hier zo gewoon de warmte op ons gezicht voelen met de juiste muziek erbij. En dat die mag komen hoor, van Casey and the Sunshine Band. Want dat werkt al net zo goed. Casey and the Sunshine Band nu met Get Down Tonight.

dan ook, dat is er zo eentje die wel eens voor de rest van de dag in je hoofd zou kunnen blijven zitten. Al kunnen we hier nog wel een paar pogingen doen voor meezingertje van de dag. Wat dacht je bijvoorbeeld van Love Generation van Bob Sinclair? Dat is alleszins zo het perfecte nummer ook nog om het nog maar eens te onderstrepen dat het een dag is waar de zomer à volonté aanwezig is. Het zal wel zijn dat. Het feit dat het zomer is, dat onderstrepen, dat doe jij meteen ook al in de app van Joe, zie ik hier. Want er wordt bijvoorbeeld genoten van op het terras bij Jean-Paul Korthout, is dat het geval. Sigrid die laat weten dat ze al ligt te bakken in de tuin terwijl de kinderen daar spelen. Dat zijn echt wel zo van die schone dagen. Hè. Die alleen maar schoner worden dan nu met Father Figure en genie vooral ook George Michael.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Good times. Great music. Joe.

klein beetje te vroeg voor. Het is uiteindelijk nog maar 22 over 10. Maar het kan een ideetje zijn voor straks. Intussen laat Nossa van den Vonder ook nog weten dat ze aan het lopen is. Trainen voor de halve marathon en daarna dan relaxen aan het zwembad. Maar het kan ook anders. Bij Kurt de Boever bijvoorbeeld, die stuurt ook nog door via de app dat hij aan het werken is. In plaats van te genieten van het goede weer. Maar met Joe op door de boksen voelt het toch nog allemaal net ietsje aangenamer. Daar blijven we voor gaan bij de 30 graden daarbuiten. Ja, dat vraagt ook gewoon om zomerse muziekjes. En die krijg je ten voeten uit zelfs. Daar straks nog eens een hottie bovenop. Ook met Harry Styles na Gypsy Kings hier met Bamboleo.

0: Beatles die nog lang niet uitgezongen is trouwens. Want morgen staat hij opnieuw in de Johan Cruijff Arena. Met special guest, Zweeds pop-icoon van het moment, Robin Dan. Zo wordt het netjes 10:30.
1: De 90's top 500.
0: Ja, zullen we nog eens een 90's badje nemen dan? Dat was bij mij toen in de jaren 90 met broer en zussen in hetzelfde water. Allemaal schoonetjes naast elkaar. Andere tijden. Maar ik wou het eigenlijk toch vooral over dat muzikale bad hebben van de jaren 90. Daar valt namelijk ook iets van te zeggen, heel veel zelfs. Want toen was La Houston bijvoorbeeld ook vol loop aanwezig. Zou haar carrière helemaal op volle toeren gaan draaien. Een goede reden, met andere woorden, om haar ook nog eens in de 90's top 500 te gooien. Met bijvoorbeeld deze hier. Verdient ze ook echt wel. Ja, geef het gerust een stem, deze I'm Your Baby Tonight van Whitney Houston. Zodat we er

0: Shave 2. De muziek is hier goed aan het knallen, zeg. Met Duran Duran daarnet en The Reflex op bijna 20 voor 11. Terwijl Veerle van Nieuwenhuizen aan het strijken is. En dat terwijl de meisjes zich dan weer aan het voorbereiden zijn op de examens. Maar toi, toi, toi daar aan alle partijen. Bij Raf Hagen wordt er gehooid. Voorraad voor de komende winter wordt daar aangelegd. En Bart Bloemen die is sinds 9:30 vanochtend gestart als buschauffeur bij De Lijn. En Astrid Philips dan weer. Die is volop bezig met die wegwijzer. Ja, zelfs op de Pinkstermaandag doen we eraan mee. Hè. En nu we bijna de 90's induiken hier bij Joe, zijn we het met die wegwijzer ook in dat thema gaan zoeken. Met zometeen mijn collega Tom de Kok, die nog eens nostalgisch wil worden over de 90's televisiereeks. En het is voor na Weedes nog en Teenage Dirtbag.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode. 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Dit is Joe.
16: Joe.
15: Good times.
16: Great music.

0: Wegwijzer.
1: Goedemorgen, en dat is een beetje raar om dat te zeggen tegen mijn team avondcollega Tom de Kok.
2: Ja, vandaag valt het mee, want ik mag straks terug naar huis, want straks is er Anne van Elzen.
1: Het wordt geen gigantisch lange dag.
2: Ik ben speciaal voor jou op mijn vrijdag komen werken.
1: Ja, dat, dat is een goed effect van mij, denk ik.
2: Maar met alle plezier. Maar dus zometeen, met alle permissie, ben ik wel gewoon terug naar huis.
1: Je mag. Zeg, Tom, je hebt dat ook gehoord, hè? De stembussen voor de 90's Top 500 voor de muziek dus, werd vrijdagochtend geopend. Maar stel u voor dat er ook zo'n stembussen zouden zijn voor beste televisiereeksen uit de 90's. Waarbij zou jij dan uitkomen?
2: Oh, ja, wat is het antwoord van iedereen daarop? Wacht, ik tel af en dan zeggen we het samen. 3, 2, 1. Friends.
1: Dat was ik kijk daar nog altijd naar. Maar er is meer dan dat.
2: Dat is fantastisch. Wij kijken daar thuis echt zot veel naar. Mijn zus kent al die afleveringen van buiten trouwens. Maar als we dan een beetje... Ja, ik ga een bekentenis doen.
1: Wacht eens even. Hoe oud was jij ongeveer in de jaren 90?
2: Hoe oud denk je?
1: Wacht even. Niet zoveel oud. Is het 10?
2: Ik was 7 toen ze begonnen. Ja. De jaren 90. Ja. Okay. Dus van mijn 7 tot mijn 17. Dus echt mijn jeugd.
1: Ja,
2: en mijn ouders hadden een bakkerij waar ze elke dag heel druk in aan het werken waren. Dus mijn zus en ik mochten mega veel tv kijken. Ik heb echt alles gezien. Ik was een hele grote VTM-fan. En dus mijn absolute favoriete jaren 90 jeugdherinneringen zijn wel zo Vlaamse series.
1: Oh, ja.
2: Vooral VTM deed dat toen eigenlijk. Zo'n grote fictie maken.
1: Uh-huh.
2: Je had bij de VT had je wel Windkracht 10 bijvoorbeeld.
1: Oh, maar dat was zondagavond. Dat was toch te laat voor ons, niet?
2: Jawel, ik was daar misschien in het begin zeker net iets te jong voor. Maar waar ik vooral heel graag naar keek, ik mocht wel zo naar Ons Geluk bijvoorbeeld meekijken. Zo van die prestige-reeks.
1: Ja,
2: uiteraard familie met nog de echte Peter van den Bossen en Guido van den Bossen en Didier de Kunst. Al die Gen Z'ers die hebben nu zoiets van
1: groot,
2: maar de OG's, het is nooit meer. Die ontploffing van het Hilton Hotel, het is nooit meer beter geworden dan dat.
1: Dat is gek dat je dat zo zegt en ik zie dat meteen.
2: Natuurlijk!
1: En dat is zo lang geleden.
2: Dan keken 2 miljoen mensen naar iedereen had dat toen gezien. Maar als ik er eentje moet uitpikken, en dat is echt een guilty pleasure, dat is heel niche, want het heeft ook maar 3 seizoenen bestaan. Dat is Wat Nu Weer.
1: Oh, jong.
2: Ken jij Wat Nu Weer? Er zijn niet veel mensen die dat nog kennen.
1: Ja, ik keek daar heel graag naar. En ik weet nog dat ik fan was van Fran. Ik weet niet wat er gebeurd is met Fran. Maar die had lang haar en denk zo'n beetje dreadlocks. Maar was dat zoiets in Center Parks of
2: dat
1: zoiets?
2: Dat speelde zich af in een... het eerste seizoen toch zeker. In een zwembad. Zo'n subtropisch zwembad. Zoiets als Hengelo of Center Parks of zo. En er speelden allerlei intriges. Het was ook zo wel een beetje met zo'n eerste liefdes. En een beetje machtsmisbruik. Dat dan zo wel semi-seksueel werd en zo. Maar vooral een sterrencast. En want je zegt daar inderdaad... Fran, die werd gespeeld door Miranda Buitaert. Waar ik dus inderdaad niet meer van weet wat er mee gebeurd is. Maar voor de rest zaten daarin mensen als Gunter Levy, waar ik toen heel verliefd op was.
1: Oh.
2: Ja, die was toen nog zo jong en schattig. Ben je nog altijd hoor, Gunter. Maar, Shadia Kambi zat erin. Ja, Sandrine André, die ook gewoon in alles sinds 1990 heeft meegespeeld.
1: Zot eigenlijk.
2: Robbie Kleire, fantastische acteur. Gina Lisa zat daarin. Peter Thijssen zat daarin. En zo kan je nog echt eindeloos doorgaan. En die speelde dus, dat was een soort... dat was lichtjes gebaseerd op Hélène et les Garçons, wat ook een hele goede Franstalige jaren 90 reeks is. Ik zag die op mijn zwart-wit tv. In mijn eigen kamer had ik zo'n oude zwart-wit tv van mijn boma gekregen. Dan keek ik Hélène et les Garçons.
1: Dat klinkt nu alsof de jaren 90 echt prehistorisch zijn.
2: Saved by the Bell, ken je dat nog?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh, die blonde jongen was ik ook verliefd op. Ik merk nu dat veel van mijn kijkgedrag daarvan afhing.
1: Speelt er iemand knap in mee en dan is het goed.
2: Maar goed nieuws. Ik heb het net nog eens opgezocht. Wat Nu Weer staat integraal op VTM Go. Dus als je nu deze week stemt voor je favoriete 90s hits, dan kan je gewoon ook onder een dekentje kruipen s'avonds thuis en zo stiekem gewoon nog eens terug 14 zijn en wegdromen bij de jonge Sandrine André. Ze is nog altijd jong, maar toen was ze nog jonger.
1: Amai, ik hoop dat het even goed is als toen.
2: Oh, ik denk echt dat het bagger is, maar wij waren toen heel snel content. Ja, mensen weten dat ook niet meer. Dat was zo voor Netflix en zo. Toen was televisie was ook nog zoiets dat lokaal gemaakt werd en dat moest er allemaal niet te goed uitzien.
1: En een beetje trager gaat het ook sowieso zijn.
2: Maar als wij daar zoveel plezier aan hebben gehad en zoveel warme herinneringen, misschien lukt het ons dan nog wel eens. Dus wat nu weer, beste vrienden?
1: Tom de Kok, dikke merci om ons daar nog eens naartoe te brengen.
0: Dit is Joe.
3: Joe.
0: Good times.
3: Great music.

bezig. Die had het over de 90s-reeks Wat Nu Weer. Dat zit zo ver weg. Maar je kan het dus nog eens herbekijken via VTM Go. Het was plezant om te zien toen, alleszins die Wat Nu Weer. En gelijk komen er trouwens nog meer nostalgische 90s-momentjes naar boven bij jou. Want ik zie hier in de app bijvoorbeeld een berichtje van Yvette Thijs. Die denkt meteen ook terug aan Twin Peaks. Geniale reeks, moet je ook nog maar eens proberen herbekijken. Of wat dacht je dan weer van Buffy the Vampire Slayer? Dat was de serie voor Frankie Verschakelen. En Ruben Hoste die pikt nog eens even terug in op wat Tom de Kok daarnet zei over die ontploffing van de Hilton in Familie in de jaren 90. Je moet dat nog eens opnieuw bekijken. En hij zegt er ook bij, de special effects die stonden echt nog wel in hun kinderschoenen. Ja, een hele week lang gaat deze wegwijzer terug naar de jaren 90. Nu we vanaf komende maandag 1 juni ook met onze muziek teruggaan naar de jaren 90 met de 90s top 500. Als je daarvoor jouw stem nog niet hebt uitgebracht, doe dat hè, via onze website joe.be, zodat die lijst alleen maar beter

0: is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
3: Europa? Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
7: Altijd goed om jou erbij te hebben bij Joe, waar ik de missie op mij neem om deze zonnige Pinkstermaandag nog een tikje harder te laten schitteren met de spotlight straks op Cher. Nu dan de spotlight op Niels Rosa Peralta, die heeft het nieuws van 11 bij. Goedemorgen.
8: Morgen. Een schietincident in Diksmuiden. Oekraïne reageert op Russische aanvallen. En een nieuw wereldrecord op de dopingspelen. In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij die gebeurde aan het station. De politie kon 6 verdachten arresteren. Zij worden nu ondervraagd. Je hoort de burgemeester Koen Koupili.
9: Het enige wat ik op dit moment kan zeggen is dat er rond 5 uur een schietincident geweest is waarbij 1 slachtoffer is gevallen en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle onderzoeken lopen en ik heb er alle vertrouwen in dat de politie heel snel te weten zal komen wie dat de dader is en die heel vlug zal tot de orde roepen.
8: Het parket onderzoekt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek was op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar zijn prestatie wordt wel niet erkend. De Enhanced Games kregen de voorbije maanden bakken kritiek van internationale sportbonden. Zij noemen ze zelfs gevaarlijk. En het weer nog, veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer ongeveer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden.
7: Dat gaat deugden ook volgens mij. Er staat dan toch 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring te doen richting Gent. Kwartier extra daar tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
10: Dit is Joe met

Sharon, If I Could Turn Back Time. En dat ze daar verdomd goed in geworden ook is met die tijd terug te draaien. Want niet elk lichaamsdeel van haar, dat is mee 80 geworden. Dat weet je wel. Hè. Heel goedemorgen en blijf gerust hangen hier bij Joe voor de goede muziek. Of je deze Pinkstermaandag nu verder zet aan zee. Zo zijn er heel wat, heb ik al gemerkt. Al werkend in je tuin of in je zetel. Ik denk dat het nooit verkeerd is om ABBA erbij te halen. Met dat nummer dat Benny dan schreef trouwens tijdens het hardlopen. Maar doe dat hardlopen misschien vandaag toch maar vooral in je hoofd, want het lijkt me daar zo net ietsje te warm voor. Alleszins, goed ritme er wel voor te vinden bij Take a Chance on Me. Hoor je na deze vrolijke Latin pop nog van Mark Anthony. En als ik het woord Latin pop mag gebruiken, dan word ik ook altijd zo'n klein beetje blijer en voelt alles net een beetje zonniger aan in mijn hoofd en op de radio. Dus ook al.

kwart over elf en gok je wagen. Dus al is het eigenlijk alleen maar zekerheid die je krijgt met ABBA voor goede muziek dan toch. Hè. Ik werk er ook aan om die goede muziek hier op punt te houden. Geen kookpunt trouwens, maar gewoon een punt. En vrolijke muziek, dat vind ik ook altijd fijn. Dat vind ik ook allemaal kloppen op een prachtige dag als vandaag. Dus met de Jacksons, Can You Feel It, moet dat zeker wel in de chakos komen. Na Miles Smith dan hier en zijn doorbraakhit, zo wordt het toch gezien met deze Stargazing.

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe. Euroshop.
5: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
16: promokoken.
17: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
15: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
17: Tartaratata.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Good times.
4: Great music.
0: Dit is Joe.

Michael Jackson's Can You Feel It? En voor wie neigt tot flauwvallen bij het idee dat het morgen nog warmer wordt, tot 33 graden dan weer? Wel, ik heb daarnet de weer-app opengegooid en ik zag bij volgende week woensdag, dan zijn we 3 juni, daar zag ik bijstaan 16 graden. Voilà, koude douche krijg je daar toch maar mooi mee. Maar voor nu nog even volop de zon meepakken. Graag de Algerijnse zon als het even kan. Met Galatier en zijn Aisha.

0: dit jaar, deze maand, zelfs 10 jaar geleden, dat Justin Timberlake de soundtrack nog eens mocht fixen voor die animatiefilm The Trolls. En die soundtrack die hoor je zo meteen, terwijl je misschien wel in de file staat. Want er zijn er twee. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. 20 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar staat een defect voertuig. En 17 minuten extra dan op de E40 richting Kust tussen Drongen en Aalter. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Dit is Joe.
2: Met Astrid Philips.

straks dan nog eens een paar 90s vibes over jou heen gooien met MC Hammer. Toen de pofbroeken nog in de mode waren. Of wat was dat eigenlijk dat hij aan had? Alleszins, MC Hammer die komt er nog aan met de You Can Touch This. En in die 90s sfeer zoeken we het trouwens ook al met Less Is More. Daar mag je zo meteen nog eens voor aanmelden. Na Suzanne en Freek dan nog.

0: Ik ontmoet je halverwege en als ik er zo sommige berichtjes op nahoud in de app, kan je zo'n ontmoeting plannen, bijvoorbeeld aan de kust. Daar loopt zeer veel volk rond. Of op rommelmarkten, die zijn ook volop aanwezig, merk ik hier. En dat is eigenlijk perfect, zo'n rommelmarkt aan het einde van de maand, om dan nog zo'n goedkoopje te doen. En dat kan hier bij Joe dus eigenlijk net zo goed, hè, want ik heb hier ook vandaag voor jou 100 euro aan waardebonnen liggen voor het platform BeCharge. Dat is een website waar je zot veel dingen kan gaan kopen. Dus zeker eens naartoe gaan. Wil je daar nu van genieten op onze kosten? Dan mag je nu Less is More doorsturen via de app. Less is More doorsturen. En wie weet speel jij dan zo meteen wel mee.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Samen er iets moois van bakken? Dat's
3: wow!
2: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
4: Oma, dit is het lekkerste ooit.
2: Dat is toch echt wel...
3: Wow.
2: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
4: Wauw!
2: Van Vibra.
5: 3, 2, 1...
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen...
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Het is Bontiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer, You Can Touch This. Daarmee zaten we in 1990. Dus dat is perfect materiaal ook voor de 90s. Top 500 kan je erin stemmen via onze website joe.be. En er komt nog meer 90s materiaal aan. Bedankt aan...
1: Dit is Joe.
2: Less is more.
0: Ja, want Less is more zit een hele week lang ook in de 90s sfeer. Eens kijken dan hoe het met Pieter Maas zit in die jaren 90. Goedemorgen, middag daar.
3: Goedemiddag.
0: Yes, de 90s. Is dat iets voor u, Pieter?
3: Ik ben een beetje in alle markten thuis, dus ik hoop het wel.
0: Ja, alle markten, dat is zeker en vast ook goed. Pieter, het is zeer warm vandaag. Kan jij daar op een bepaalde manier ook van genieten?
3: Nu zijn we nog thuis, maar binnen enkele ogenblikken moeten we vertrekken voor het toernooitje van ons kleinste zoontje.
0: Ah, is dat voetbaltoernooi of is dat iets anders?
3: Voetbaltoernooi, ja.
0: Goh, maar dat gaat zweten worden. Dat is met liters water eraan te pas, hoop ik dan ook, hè?
3: Ja, dat denk ik. Ik hoop het ook wel.
0: Ja, maar het gaat plezant zijn, sowieso. Voor je daar naartoe gaat, gaan we eerst nog een spel spelen. Mag je eerst nog een kans maken op 100 euro aan waardebonnen bij Beecharge? Je weet het, hè? Ik laat jou een fragment horen. Een uitgekleed fragment van een grote Joe-hit in de jaren 90, dus gesitueerd. En het is aan jou om te raden wat je precies hoort. Titel of uitvoerder, dan ben ik allang content. Beste Pieter, dit hier is jouw eerste fragment.

0: En dat was het al. Pieter.
1: Coolio, Gangsta's Paradise.
0: Jij zegt zomaar vlotjes Coolio, Gangsta's Paradise. Omdat jouw kennis van muziek uit de jaren 90 gewoon gigantisch goed is. Ha, vlotjes is dat gegaan, Pieter.
1: Ja, dat zit erin.
0: Dat is 100 euro aan waardebonnen bij Beachcoach. Jij kan nu nog sneller naar dat voetbaltoernooi van jouw zoontje gaan. Waar is dat trouwens?
1: In het Jan Breydel Stadion.
0: In het Gent-Brugge Stadion, dat heb ik goed gehoord zo?
1: Nee, Jan Breydel Stadion.
0: Ah, Jan, wow, dat is nog zotter zeg, maar daar is vanavond ook nog eens dik feest.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, jij gaat daar al een beetje opwarmen voor dat feest. Veel plezier daar samen met jouw zoontje. En dan gaan we nu vooral ook genieten van die Coolio zijn Gangsta's Paradise. Heb je trouwens al gestemd voor de 90's Top 500?
1: Nee, dat moet ik dan doen.
0: Ah, doe dat inderdaad maar snel. Alright, Pieter. En dan wens ik jou nog een zeer fijne maandagmiddag.
1: Ja, voor de gelijke van.

De iets minder muzikale versie dan van deze Coolio's in Gangsta's Paradise was een makkie voor Pieter Maas. Heeft ermee, dankzij Less is More, ook 100 euro aan waardebonnen bij Beecharge gewonnen. Pieter die gaat dan nu naar het voetbaltoernooi van zijn zoontje in het Jan Breydelstadion in Brugge. En daar is het straks vanaf 5 uur groot feest op de Grote Markt van Brugge dan meer bepaald. Want daar worden ze gevierd. Ja, Club Brugge, landskampioen vorige week nog. En daar moest ook nog eens een feestje aan te pas komen. Straks onder een zeer schoon warm zonnetje vanaf 5 uur. Dik feest. Maar hier ook al van dat hoor. Met Juanes zometeen. En nu wel Bryan Adams. Dit is Somebody.

0: feestdag is vandaag, Pinkstermaandag. En verder kan ik daar niet veel meer over zeggen. De juiste feestelijke muziek eraan toevoegen, des te meer hoor. Met Marillion straks. Na het nieuws van 12 krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag. Het was een topweekend aan de kust. Oekraïne reageert op Russische aanvallen. En Lionel Messi is mogelijk geblesseerd vlak voor het WK voetbal. De horeca aan zee spreekt van een echt topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
2: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar, overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch al wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
1: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. Het parket onderzoekt een schietpartij vanmorgen vroeg aan het station in Diksmuiden in West-Vlaanderen. Daarbij raakte een man levensgevaarlijk gewond. De politie pakte 6 verdachten op. Zij worden nu ondervraagd. Het parket bekijkt onder meer of er een link is met het drugsmilieu. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
3: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daarlangs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
1: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rusland zijn 2 doden gevallen bij Oekraïnse aanvallen, dat melden de Russische autoriteiten. De aanvallen waren een reactie op de Russische aanvallen van afgelopen weekend op en rond Kiev met raketten en drones. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. En sport, er is ongerustheid bij de voetbalfans in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi is mogelijk geblesseerd. Hij stapte in de laatste competitiewedstrijd met zijn ploeg Inter Miami in de VS een kwartier voor het einde van het veld. Mogelijk is er iets met zijn linkerbeen. Messi is 38 en begint normaal gezien over een kleine maand aan zijn 6e WK. En er is een eerste wereldrecord gesneuveld op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas in de VS. Daar mogen atleten doping gebruiken. Een Griek zwom op de 50 meter vrije slag 700ste van een seconde sneller dan het officiële wereldrecord. Hij krijgt daar $1 miljoen voor, maar door het dopinggebruik herkennen internationale sportbonden zijn prestatie niet. En dan nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen is wat hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler. Rond 25 graden dan. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: En op dit moment ook 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten op de E40 richting Kust tussen Sint-Denijs-Westrum en Aalter. En ook nog een kwartier op de E40 richting Gent dan tussen Beernum en Aalter.
4: Dit is Joe met

Ian en Kaylee, hallo, fijne middag. En dat zeg ik dan onder andere tegen Annick Cornelis, want zij laat van zich horen in de app. Ze wenst mij een fijne werkdag toe, dat is super lief. En ze komt zelf terug van een weekendje voorstreek met de mobile home. Zalig, stijve benen wel van het wandelen. Ja, dat zijn dan hun gevolgen natuurlijk, hè. Ik neem hier graag deze middag trouwens nog mee bij Joe. En dat niet per se naar de voorstreek of naar het strand, daar lijkt het mij ook al druk genoeg. Maar wel naar de jaren 90 bijvoorbeeld nog eens, toen de muziek nog opgedeeld echt wel werd in vakjes, hè. Want je was een grunger of iemand die voor de boys and girls bands ging, of je ging gewoon clubben op de Eurodance. En waarom daaraan gewoon ook niet toegeven hier en nu vandaag, zelfs op een goede maandagmiddag. Je mag het straks allemaal nog eens ervaren met corona bijvoorbeeld, na hier ook al Queen en ook deze bron van extreme plezantigheid toch wel, hoor. Met Walk the Moon nu en Shut Up and Dance.

You're my best friend. Ik vind dat zo'n lieve woorden. Ze komen van Queen om 11:15. Nog een paar keer dus dat ik met jou hier vandaag uitkijk naar de jaren 90. Want volgende week, vanaf 1 juni, is hier al van dat. Dan knalt hier een 90's top 500 door je boxen. Die jij nu dan volop mag samenstellen. Jij mag dat doen inderdaad door te stemmen op jouw favorietjes. Dus dat kan je doen via de app of via joe.be. En als je zo nog een klein beetje wegwijs zoekt, ik kan je nog wel helpen. Want ik heb straks bijvoorbeeld iets leuk Italiaans klaarstaan. Het is niet Laura Pausini of Eros Ramazzotti. Het is nog iets anders. En Eurodance, laten we eerlijk zijn, ja, daar moet je ook altijd iets mee doen. Dat kan niet anders. Jaren 90 en Eurodance hand in hand. Dus hier graag voor jou ook Corona, the rhythm of the night.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, is het snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2 gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: altijd. Ja.
1: Geef toe, het heeft zo'n hoog scouts kampvuursfeertje. En daar ben ik altijd wel voor te vinden als je die scouts dan tenminste vervangt door KSA. Dat wel dan, hè. Mark Amber nog en We Belong Together. En het is een dikke vette nee geworden. Een dikke vette nee op de vraag of Phil Collins binnenkort nog eens zou optreden. Ja, hij laat weten dat hij gewoon niet fit genoeg is. En dan doe je het beter niet. Al dus, Phil Collins, je wil ook niet dat het zielig wordt of zo. Hè. Dus ik snap hem volledig. Maar binnenkort in november wordt hij wel opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame als solo-artiest dan. En dan nog eens het podium opgaan. Dat zou zeer gewenst zijn. Beetje logisch ook. Maar het gaat dus niet gebeuren. Phil Collins hier nu wel bij Joe met Another Day in Paradise.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise. Dat Paradise, dat vind je ook bij Dirk Reules terug. Dat merk ik toch via de app. Want die zit daar al aan de Aperol. Met Aperol Spritz. Allemaal van die goede hapjes erbij. Van die olijfjes, een beetje chips, feta kaas. En dan ook nog op de achtergrond een zwembad. Nee, ik ben niet jaloers. Het is jou gegund, hoor. Ik had jou trouwens nog een 90s artiest uit Italië beloofd. Hè. Niet Eros, niet Laura Pausini, maar wel Filippo Neviani. Die voor de iets minder frivole, lyrisch klinkende artiestennaam Nek koos. Nek, ik vind dat bijzonder. Maar ook dan mag je hem gerust in de 90s top 500 stemmen met zijn Laura Nonce. Die hoor je zo meteen nadat ik met jou nog eens de weg optrek. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Kwartier op de E403 richting Brugge tussen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Izegem. 10 minuten dan richting Kust op de E40 tussen Drongen en Aalter. Nog eens 10 minuten op de Brusselse Buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe
2: met Astrid Philips.

0: Laat de energie toch maar over aan de artiesten vandaag. Zometeen nog meer van die power met Aretha Franklin in Think.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
7: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sjaan,
2: ik niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shhh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker daar.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Whitcomb, die ken je voorlopig vooral van Diddy. Van Medusa, oh Medusa, maar hij breidt nu uit. Er is een opvolger eindelijk en het is een stevige ook.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Good times, great.

trouwens, stevig pompen was me dat hoor. Met Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Helemaal nieuw dus bij Joe. Het is 9-1. Jawel, hij staat klaar voor jou hoor. Karel Schmitz komt erbij hier vanaf 1 uur deze middag. En ik heb er nog een paar overgelaten. Nog een paar van die extreem goede hits die passen bij het zonnige weer als vandaag. Maar deze is voor bij mij nog hoor. Cool in the Gang met Oelalala.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hitze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
4: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: En welkom op deze Pinkstermaandag, wat een stralend weer. Ik ga je dus de komende uren koelte toewuiven en zorgen voor topplaten, de perfecte soundtrack. Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
8: Goedemiddag, het was een topweekend aan de kust. In Frankrijk is het lichaam gevonden van een jongen van 12. En doelman Maarten van der Voort gaat dan toch niet mee naar het WK voetbal. De horeca aan zee spreekt van een topweekend. Ze noteerden 525.000 overnachtingen en zo'n 450.000 dagtoeristen. Het komt natuurlijk door het heerlijke zomerweer. Je hoort Jurgen van Lerbergen van Westtour.
9: Ik denk dat we toch mogen spreken van het drukste Pinksterweekend in de voorbije 5 jaar. Natuurlijk altijd een beetje weersgerelateerd. Maar dagjes mensen, het dubbele van vorig jaar. Overnachtingen en een derde meer dan vorig jaar. Dus dat zijn toch al wel mooie cijfers. Cijfers die we normaal enkele in de piekperiodes tijdens de grote vakantie halen.
8: Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, werden extra maatregelen genomen voor de drukte. Zo werd het verkeer bijvoorbeeld omgeleid. En de man van 30 uit Brussel die gisteren bewusteloos uit het water gehaald werd in de Neckar in Mechelen is nog altijd in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Maar daar is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft ook onduidelijk wat er met die man gebeurd is. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen zo'n 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon. Dat is een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op de 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. Johanna Thijssen van Pink Ribbon.
10: Het is echt heel belangrijk dat wij nog steeds bewustzijn creëren rond borstkanker. En daar langs is wandelen ook heel belangrijk als preventie eigenlijk voor verschillende soorten kankers. En zeker ook voor borstkanker. En zelfs ook tijdens de behandeling en na de behandeling kan het ook je kans om te hervallen ook verkleinen. Dus wij willen echt zoveel mogelijk mensen aanzetten ook om te bewegen, om die kankerdiagnose ook gewoon te vermijden.
8: 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. In Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had eerder de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek naar doodslag gestart. In Congo zijn nu al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 daarvan zijn ook bevestigd, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan het virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. En sport, Leipzig-doelman Maarten van der Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK voetbal. De bondscoach wou hem er wel bij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van der Voort zou dus geen matchen spelen, maar dat ziet zijn ploeg Leipzig niet zitten. Ze willen Van der Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee. Hij houdt het dus op 3 doelmannen. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen is wat hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
7: Voorlopig 1 file te melden en die staat op de E403 in de richting van Brugge. Komt door een ongeval 11 minuten tussen Roeselare-Rumbeke en Roeselare-Izegem.

Een maandag die valt in het weekend. Kijk, dat vind ik altijd plezant. De hits van Schmidt zijn paraat tot 4 uur. In de schatkamer, straks Dire Straits. Ik ga je verrassen. Ik ga veel Dire Straits fans bijzonder blij maken. Maar dat is voor zo meteen 2:15. Eerst nog Alex Warren en nu All American Girls, Sister.

staat momenteel op nummer 2 in Vlaanderen, want hij moet Olivia Dean voor zich dulden. Dat was Alex Warren. En Fever Dream. Volgende week hoor je hier de 90s Top 500. Een muzikale trip naar het decennium van de Buffalo's aan je voeten. En aan heel wat toffe platen. Wat zijn jouw favoriete nummers van toen? Laat het ons even weten in de app. Je kan meestemmen en ook via de website. En dit nummer komt binnen met een gitaarlijn die harder binnenkomt dan een inbelmodem uit de 90s.

0: Welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe. Euroshop.
4: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
9: Torfs!
10: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
11: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
12: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Oh, zoveel video's!
13: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
15: Ah. Proximus. Think possible.
16: Dit is Joe.
17: De hits van Schmidt.

Dit was een muzikale trip naar december 1969. De periode dat de pekstroken van de autostrades nog gebruikt werden op de picknicken. Ik verzin het niet, maar Norman Greenbaum scoorde wel een gigantische wereldhit. Er werden er miljoenen van verkocht. Spirit in the Sky was ook lekker psychedelisch. De hits van Schmidt straks met debuut van Kim Wilde. Dit zijn Coldplay en Avicii.

Hiermee begon haar muzikaal avontuur. Het was in 1981. Kids in America, debuut voor Kim Wilde. Het is bijna 2:30. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Buitenring in Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 8 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten. En in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 6 minuten extra. De hits van Smith. Deze Pinkstermaandag met topplaten van U2, Angel of Harlem, en nu de grootste hit van Alizé. Geniet van Moi Loli.

0: classic U2 dit, hè? Angel of Harlem op deze Pinkstermaandag. En feestdag of niet, de poorten van de schatkamer gaan zo meteen open. En we gaan naar de 25e mei van het jaar 85. Dire Straits schreven toen geschiedenis, want ze brachten hun vijfde LP uit. Een legendarische plaat, Brothers in Arms. We hebben het erover en ik verras je met een track die je niet te vaak meer hoort, maar die zo schoon is. Zo meteen naar George Ezra.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Good times.
9: Great music.
8: Dit is Joe.

Met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Ze zitten allemaal in de schatkamer. Ik neem je mee naar 25 mei van het jaar 85. Dire Straits brengen hun vijfde album uit, Brothers in Arms. En dat komt meteen binnen op nummer 1, onder andere in het Verenigd Koninkrijk. De plaat werd opgenomen in de Air Studios van George Martin, legendarische producer van onder andere de Beatles. Ze nemen het op de Caraïbe in Montserrat. Dat klinkt als vakantie, maar het is toch vooral muziekgeschiedenis. Het was ook een van de eerste albums die helemaal digitaal werden opgenomen, omdat de cd er toen aankwam en dat moest natuurlijk gevoed worden. Uit die plaat kwamen er heel wat singles, Money for Nothing, Walk of Life, met ook videoclips die je niet kon ontwijken, zelfs niet als je het probeerde. Ook het titelnummer Brothers in Arms groeide uit tot een ultieme klassieker. De cijfers zijn gewoon absurd, meer dan 30 miljoen verkochte platen en prijzen, ook 2 Grammys en een Brit Award. Kortom, het is geen gewone plaat, het is gewoon een muzikaal-cultureel bouwproject. Ik geef je vanmiddag een track uit die LP, Your Latest Trick. Niet meteen uw meest rockende track, maar wel eentje die zo vaak blijft hangen door de saxofoonhoek en ook het middernachtgevoel. Ideaal om te beluisteren als je in de schaduw zit. Your Latest Trick, een nummer over schone schijn en verleiding. Dire Straits scoren met dit nummer nog eens opnieuw in 1993. Ze brachten toen een live versie uit. Die was te vinden op die live plaat On The Night. Maar vanmiddag het origineel. Sit back and enjoy. De schatkamer van Schmitz.

met een glansrol voor de saxofoon. Vandaag in de schatkamer van Smit, Your Latest Trick uit de plaat Brothers in Arms van Dire Straits kwam dus uit vandaag in 1985. En het straffe is, dat album staat nog altijd in de albumlijst, echt al honderden weken aan een stuk. En voorlopig krijgen we die er niet uit. En dat is goed.

0: hoofd koel houden lukt beter met de muziek van Joe. Dit uur met Max en Andy Grammer, The Thing I Love, maar ook Donna Summer en R.E.M. en Kate Pearson. Het is bijna 2:00. Het nieuws krijg je nu van Niels Rossa Peralta.
1: Goedemiddag. Een zware brand in Tubeke, een vechtpartij op de kustram in De Haan en in Rennes in Frankrijk is het lichaam gevonden van een jongetje van 12. In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht door een zware brand in een opslagplaats waar textiel en kleren liggen. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. En in De Haan aan Zee zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt toen ze aangevallen werden tijdens een controle op de kustram. Die zat door het warme weer goed vol. Je hoort Inne Pieters van de lijn.
2: Gisterenavond tijdens een controle op de kustram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
1: Ook 2 agenten kregen klappen. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 iemand is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. En in Rennes in Frankrijk is een verdachte van 16 opgepakt voor de dood van een jongen van 12. Zijn lichaam werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Een visser had de politie gebeld omdat hij geschreeuw had gehoord, maar het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Franse gerecht is wel een onderzoek gestart naar doodslag. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen zwart hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden.
0: Het gaat traag op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevensmolen en Diegem, 7 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, 6 minuten tussen de Legrellenlaan en Berchem. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 5 minuten.

De hits van Schmidt begonnen dit uur met een collectief straalmoment. Dat was het ook wel met R.E.M., Kate Pearson, Shiny Happy People. En dan daarbovenop nog eens de hot stuff van Donna Summer. Hopelijk kan je ook wat genieten van deze Pinkstermaandag. Veel mensen hebben een dag vrij. Misschien ben je ook aan het werk. In ieder geval wat je ook aan het doen bent. Ik hoop dat je kan genieten van de topplaten. Met zometeen Maxi Priest en zijn Wild World. Nu die grote hit van Max en Andy Grammer. The Thing I Love About Me.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Cool.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
11: Dit is Joe.

rockcritici, dat werd dus echt zo afgezeken. Letterlijk ook Nickelback en hun grootste hit, How You Remind Me. Dankjewel voor de fijne berichten in de app. Annick die zegt, oh, geweldig nummer, zalig, jeugdsentiment. En ook een fijne middag, Karel. Drink op tijd, keep it cool. Annick, de bak Karmeliet staat te koelen op dit moment. Stefanos Matiadakis, zeker het juist, die zegt, de blokperiode is begonnen. Tijd voor de samenvattingen, want ik heb examens in juni. Maar met Joe gaat het rapper en ik weet dat mijn scherm goed georganiseerd is. En het is echt waar, ik zie hier een screenshot met aan de linkerkant de samenvattingen en aan de rechterkant een man met een blauw geruit hemd in een studio. Maar hey, ook, oh, dat ben ik. Oké. 1986. Ik neem je mee naar die heerlijke Franse ethische sfeer. Glitter, neon en een dansvloer die nooit leeg raakt. Want je vond er veel divas, dus kijk uit voor het nodige drama. Hier is Philippe Cataldo, Les Divas.

was een stomende zomerhit uit 13 ondertussen. Pharrell Williams, Robin Thicke en Blurred Lines. Het is bijna 2:30. En er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. In de richting van Gent is het op de E40 tussen Beernum en Aalter 6 minuten. Op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten. En ook op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 5 minuten tussen de Legrellelaan en Borgerhout.

0: Ja, het lachen was snel voorbij voor Shanice, want het bleef bij deze ene hit, I Love Your Smile.
1: Zella, kalm, Karel!
0: Ja. Ja, straks, 3:15, dan is er de Zen van Schmidt, het moment om te chillen. En ik voorzie twee geweldige, rustige songs uit de 90's. Want we zitten in de stemweek van de 90's Top 500. Je vindt inspiratie ervoor straks in de Zen. Dit is eerst nog Rod Stewart.

bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En herenshorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Uit de film Thunderdome, een van de hits van Tina Turner en We Don't Need Another Hero. En het is 3:15, het wordt nu wat rustiger.
1: De zin van Schmidt.
0: Nou, dit is altijd het rustpunt in de middag. En we zitten in de stemweek van de 90s top 500 die je vanaf aanstaande maandag hoort. Daarom kies ik twee geweldige rustige songs uit de 90s. Straks Madonna, die zit blijkbaar met een kapotte airco, want er wordt serieus wat afgezucht en gepufft op Justify My Love. Maar het wordt wel spannend warm. Na Faith No More.

Ja, er werd gesmacht. Het verlangen was groot. De zin van Smit met de verleidelijke Madonna Justify My Love. Het werd hier 10 graden warmer op 4 minuten tijd. En ik kan alleen het bovenste knopje van mijn hemd nu open doen eigenlijk. Justify My Love. Ik denk dat Fleetwood Mac voor de nodige verkoeling zorgt. Geniet van Don't Stop.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
11: Samen er iets moois van bakken? Dat's
12: wow!
11: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
12: wow!
11: Van Vibra.
13: Dit is jou.
14: Jij beslist mee hoe Joe klinkt het komende uur, want er mag iemand swipen en liken en dan kan je ook stemmen in de app. En zo meteen krijg je ook al Daryl Hall en John Oates met de Maneater. Het is ondertussen 3 uur geworden. Het nieuws krijg je van Niels Rossa Peralta.
15: Goedemiddag. Een zware brand in Tubeke, agressie op de kustram in De Haan en de olie- en gasprijzen dalen stevig. In Tubeke in de provincie Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding is een zware brand in een opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is nog geen nieuws over de oorzaak of schade. En zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Je hoort Inne Pieters van de lijn.
16: Gisterenavond tijdens een controle op de kusttram in De Haan hebben onze controleurs vastgesteld dat er 5 reizigers waren die niet over een geldig vervoerbewijs beschikten. Die reizigers hebben dan eigenlijk geprobeerd om de tram te verlaten en de controleurs hebben hen proberen tegenhouden. En dat is dan uiteindelijk uitgemond in een agressiegeval waar ook de politie bij te pas gekomen is.
15: Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 van hen is wel opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Marco Rubio zei vanmorgen dat er mogelijk vandaag een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste punten besproken worden. En sport. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duitse in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. En het weer nog. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden zelfs. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
14: Een vertraging in de richting van Gent op de E40 tussen Oostkam en Beernum. 10 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.

Pinkstermaandag. Zometeen mag je iemand swipen of like. Je kan je aanmelden naar deze klassieker over sterren, die glitterlampen zeg maar van het universum. Die gigantische loeihete gasbollen die al miljoenen jaren staan te shinen. Hey, en zonder ooit een energiefactuur te krijgen. Simply Red maakte in 1992 deze geweldige song erover.

0: kan ze in de 90s top 500 stemmen. Hè? Simply Red and Stars.
1: Swipe of like.
0: Wat denk je, ben jij de kandidaat die eens doorheen de playlist van Joe wil scrollen? Dan mag je me nu een bericht sturen. Je opent de app en je stuurt me dit bericht. Ik moet just niks, maar swipen of liken wil ik wel. Oké, okay? Dus je stuurt... Ik moet just niks, maar swipen of liken wil ik wel. Het is feestdag voor iedereen, dus iemand die gewoon een fijne keuze kan maken. Het gebeurt zo meteen na de police.

0: beste kinderbee. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggensprays bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen.
12: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
13: Good times.
14: Great music.
13: Dit
14: is Joe.

0: Shakira uit 2010 en Waka Waka.
1: Swipe of like?
0: Dat is zo plezant dat we dat sowieso ook op feestdagen doen. En vanmiddag met Saskia de Vouw in Houthulst. Hey Saskia, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, kan je wat genieten van deze schone maandag?
2: Ja, zeker dat was. Het is fantastisch mooi weer, dus ja, we kunnen niet klagen.
0: Dat is waar. Ik heb hier 5 zeer uiteenlopende klassiekers klaarstaan. Je mag er helemaal op losgaan, je mag er één kiezen, maar denk er wel aan, als je de eerste 4 wegswipt, dan heb je sowieso de 5e.

0: Ik vind dat een hele mooie, maar ben toch benieuwd wat er nog komt.
1: Gewoon te curieus voor wat er nog in schuilt. Oké, ik volg.
2: Kandidaat 3.
1: Daar zit Paul Severs. Daar krijg je het nog warmer van. Zeg eens, meisje. Nee, de nee was al gevallen. Oké.
2: Kandidaat 4.
1: Oeh, de Stones zitten daar.
0: Oh ja.
1: En Angie. Ja?
0: Ja, die had lijken.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Allee, verkocht. Maar dan laat
0: ze... Nee, zeker verkocht.
1: Oké. Je laat dan dit wel voorbij gaan en dat was uitgekozen voor het schone weer.
2: Kandidaat 5.
1: Peter André.
0: Ja, ook heel mooi, maar ik ben toch heel blij met mijn keuze.
1: Ja, het is ook gewoon iets te warm voor vele mensen. Dus die Angie is ideaal om te chillen. Ik wens jou dat toe, een schone maandag. En dankjewel voor de swipe of like. Dag Saskia.
0: Dankjewel hoor.
1: Dag.

Saskia uit Houthulst koos voor de Rolling Stones in haar Swipe of Like. En ze kwam Angie eruit. En je weet het, hè? Elke song verdient een tweede kans. Dus ook vandaag is er de muziekpol van de tweede kans. Dit zijn de vier genomineerden. Eén van die vier draai ik zo meteen voor jou. En dat is degene met de meeste stemmen. Dus je beslist mee door de app te openen en mee te doen in de poll. Daarin heb je de keuze tussen Patrick Bruel, Cassé la Voix, Toto, Stop Loving You. Ik heb niks gezegd. Paul Severs, zeg eens meisje. Ja, ik speel niet mee, hè. Jij beslist. Peter André, Mysterious Girl. Wie van de vier? Klinkt als een fout televisieprogramma, maar je beslist mee door nu te stemmen. Ondertussen een overzicht van de verkeersproblemen. Drie files waar je meer dan 5 minuten verliest op de E40 in de richting van Gent. Tussen Jabeke, De Haan en Brugge 8 minuten. Richting Antwerpen de E34. Tussen Polderkun en Aardenburg Kalseide 5 minuten. En ook in de richting van Frankrijk op de E40. Tussen Gestel en Jabeke 5 minuten. De hits van Smith. Ik heb Bruno Mars voor je klaargezet. Zijn nieuwe hit, Risk It All. Maar nu eerst naar de 80's met Nick Kershaw.

0: Hij kent de trucken van The Four als niemand anders. En wat een geweldige nieuwe single voor Bruno Mars. Dat was Risk It All. Ondertussen heb ik de uitslag binnen van de muziekpol van de Tweede Kans. Dit was het peloton achteraan met 2% van de stemmen. Maar Peter André, Mysterious Girl. Paul Severs kreeg er 12 met Zeg eens meisje. Patrick Bruel, Cassé la voix, 38%. Maar de winnaar met 48%. Het is Toto tijd. Zometeen Stop Loving You.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Dit is Joe.
13: De hits van Schmidt.

Toto pakte vanmiddag de tweede kans. Ze kregen 48% van de stemmen voor die Stop Loving You. Elke dag duik ik speciaal voor jou in de grote berg van het nieuws op zoek naar goed nieuws. Het is ook vandaag gelukt. En dat goede nieuws krijg je

0: Lo Ballet en Gold, de uitsmijter van de hits van Schmidt. Dat is altijd een goed nieuwsbericht.
1: Goed nieuws.
0: Toch wel.
1: Goed nieuws. Hier is goed nieuws voor jou.
0: Ik heb wat gevonden hoor.
1: Goed nieuws. Goed nieuws.
0: De Enhanced Games in Las Vegas, die moesten de sportshow worden waar doping gewoon mag. Dus iemand kwam op het idee van we gaan atleten laten sporten en ze mogen doping gebruiken. Nu, de beste punchline komt dus van iemand die net geen doping nam. Hij heet Hunter Armstrong. Hij weigerde vooraf de prestatieverhogende middelen te nemen en hij won de 50 meter rugslag. Ik vind dat dus geweldig. In 24 en 21 seconden voor de drie tegenstanders die wel gebruikt zouden hebben. Dat is een beetje alsof je op een tuningbeurs aankomt met een standaardauto en dan iedereen aan het stoplicht achter je laat. Armstrong pakte $250.000 prijzengeld. Nu geen wereldrecord, dus geen miljoen, dat had hij wel kunnen krijgen. Maar hij zwom het dus wel in een superpak. Dopingvrij. De zwembond erkent het even of niet, maar Armstrong laat zich nu wel testen en kijkt al richting de Spelen van 28. Conclusie, soms is de beste boost gewoon talent, je eigen kracht, je training en de jarenlange ervaring. Geniet van de zon en

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is jou.
4: Wel, ze heet, heter, heetst. En dan zijn er de Backstreet Boys. Die komen er zo meteen aan. Dat is voor na het nieuws van 4 uur. Dat krijg je nu van Emiel Wallijs.
6: Goedemiddag. 3 brandweermannen raken gewond bij de brand in Tubeke. Redders roepen op om waakzaam te zijn. En Elise Mertens staat in de tweede ronde van Roland Garros. Er komt asbest vrij bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. De brand woedt er al sinds 10 uur vanochtend. Daarbij komt er ook giftige rook vrij. Minstens 3 brandweermannen raakten gewond. Collega Demi van den Ede is ter plaatse.
7: Na enkele uren is die brand nog altijd niet onder controle. Er zijn al brandweerzones vanuit verschillende zones naar Tubeke gekomen om dus die brand te proberen blussen, maar momenteel lukt dat nog altijd niet. Net omdat het zo'n dikke rook is, zijn er enkele mensen geëvacueerd en is er ook een nabijgelegen straat afgesloten.
6: Ook het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. De redders aan de kust en in recreatiedomeinen roepen nog maar eens op om waakzaam te zijn, zeker met dit warme weer. Hou je kinderen goed in het oog en wees voorzichtig met de temperatuur van het water. Je hoort redder Bart de Keijzer.
8: Het moeilijke is dat alles onvoorspelbaar is en dat mensen hun kinderen ook niet in de gaten houden. Dat is het allermoeilijkste. We hebben gisteren op een half uur 2 vermiste kindjes. Van 3 en van 4. Dus die lopen hier gewoon rond het bad rond. Als er iemand tegen botst, dan liggen die in het water en dan zijn die weg.
6: Kinderen dragen best een polsbandje met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Poolse. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, rond 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
4: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent E40 tussen Lophem en Oostkamp, 7 minuten erbij. Ook 5 minuutjes tussen Beernem en Aalter. Richting kust op de E40 tussen Middelkerken en Gistel duur ook 6 minuutjes langer over door een defect voertuig.
5: Dit is Joe.
9: Met Anne van Elzen.

de Bee Gees en More Than A Woman. Ze komen toe, hoor. Ze komen binnen hier in de Joe-app. Al die foto's van op terras. Peggy onder andere zegt eerst goed gekuist en nu aan het rusten op terras met een cornetto daarbij. Je hebt groot gelijk. En oh, zoveel succes, steun en sterkte aan al die studenten die nu met deze temperaturen zitten te blokken. En morgen ook bij die hete temperaturen in die toch wel een beetje belege klaslokalen moeten krijgen.

Ah wel, hiervoor wil ik nu echt eens een uitzondering maken. Tine die zegt, oh, wil je mijn dochter een happy sweet 16 wensen? Zou zo leuk zijn voor haar om haar naam op de radio te horen. Haar naam is Ziva de Groof. Heel veel groetjes van La Mama Ziva, zeg. Echt waar, proficiat met je verjaardag. En hopelijk op 16, ja, dan zit je bijna in de examens. Hopelijk kan je toch nog een beetje genieten tussendoor. Rio Speedwagon nu.

En dat heeft gewerkt bij Vanessa, want die zegt, oh, onze openingsdans, prachtige song. En kijk, nog altijd gelukkig getrouwd. Zeg, normaal gesproken om dit uur vragen wij aan jou om een verzoekplaatje door te sturen met een goede reden. Dat gaan we nu niet doen, maar ik ga dat straks wel heel erg goed maken. We gaan wel iets anders doen. Iets met barbecue en lekkere vleesjes. Ik vertel het zo meteen.

0: Serieus, is die mee nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
4: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

Boah, ik zou het nu toch niet te wild doen ze, bij deze temperaturen. Goed voor het hartje, hè. We moeten het rustig aandoen met deze tropische temperaturen. Maar wat kunnen we wel? We hebben nog net genoeg power om die barbecue in gang te steken, hè. Ah, natuurlijk, maar om die barbecue een beetje plezanter te maken, heb ik hier straks zo'n barbecue pakket wat ik mag weggeven.

eerste tip die heb ik voor u. En misschien ga je het al weten, hè, dan. Misschien wel. De eerste tip is, voor de achternaam van deze bekende Vlaming moet je een klinker kopen. So easy. To Fall in Love, dat ook, van Olivia Dean. Die krijg je nu tot aan het nieuws van 4:30.

matras, oren dicht en hangmatmuziek. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ja! Er zijn al wat goede antwoorden doorgestuurd in de Joe-app. Om 4:15 ongeveer ga ik bellen met een bekende Vlaming. En als jij raadt welk vlees ik in de kuip heb, dan kan jij straks vlees op de barbecue leggen op kosten van Joe. Niet alleen het vlees trouwens, ook de sausjes, de lookbroodjes, alles erop en eraan met andere woorden. De eerste tip die kreeg je daarnet al, die is al goed voor een paar goede antwoorden in de Joe-app. En de tweede tip die heb ik nu voor je klaarstaan. Vandaag is het feest voor, en u gaat het zeker weten, vandaag is het feest voor dit lekker beest. Want hij of zij mag 51 kaarsjes uitblazen. En dat is er niet aan te zien. En omdat het een feestdag is, en omdat ik het gewoon plezant vind om nog eens te horen, geef ik nog een extra tipje. Dus als je het weet, als je weet wie ik straks ga bellen, stuur dan zeker nu de naam door in de Joe-app. En dit is er eentje die je er gratis boven.

0: televisie. Vroeger op ergens een Hollandse post. Hè. Deze zegjes. Ah, nu weet je het zeker wie ik straks ga bellen. Stuur maar door in de Joe-app, want wij zijn nu helemaal klaar voor de hoofdpunten van het nieuws van 4:30. Krijg je nu van Emiel Wallaes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeek in Waals-Brabant zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners worden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten zoals Halle, Lembeek en Schravensbrakel. De bluswerken zouden ook de hele nacht kunnen duren. Alle scholen in Tubeek blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond. Ze werden bij een controle aangevallen door een groep jongeren. De vakbonden

0: eisen zware straffen voor de daders. Een van de jongeren werd al opgepakt. De politie is op zoek naar de andere daders. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering van Club Brugge. Die begint over een uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die titel gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 te winnen van Gent. Er zijn onder meer maatregelen genomen om alles vlot en veilig te laten verlopen. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers warm met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden.
1: Ja, toch nog even over dat kampioenschap van Club Brugge. Het is, het is hen gegund, hè, voor alle duidelijkheid. Maar aan al die supporters gelieve geen vuurwerk meer af te steken om 12:30 s'nachts aan het tankstation in Drongen. Mijn kinderen en honden gaan, en ik ook, jullie zeer dankbaar zijn. Trouwens, wie steekt er nu vuurwerk af aan een tankstation? Dit geheel terzijde. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent, E40 tussen Jabbeke en Oostkamp, 20 minuten extra. En tussen Beernem en Aalter, 8 minuten erbij. Richting Antwerpen, op de A11 tussen Knokke-Heist en de Koning Albertlaan een kwartier erbij. Richting Brussel E411 9 minuten aanschuiven tussen Jezus-Eik en het Leonhardkruispunt. En op de Antwerpse ring richting Nederland 9 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: The one and only Chesney Hawks. En inderdaad, wij bellen zo meteen met the one and only Isabella. Die vandaag op deze prachtige dag jarig is. 51 jaar is ze geworden. Benieuwd hoe ze haar verjaardag tot nu toe al gevierd heeft. Een barbecue pakket kon jij winnen door haar naam door te sturen in de Joe-app. En ik heb heel goed nieuws voor iemand uit Oudenaarde. En dat is de liefste Lisbeth. Zij stuurde ook Isabella A door. En mag dus volledig op onze kosten barbecuen. Alles erop en eraan. Vleesje, sausje, loopbroodje, you name it. We offer it. En bellen met Isabel, dat doen we zo meteen.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap.
7: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: Álvaro Soler en Topic Solo para ti. Oh, ik heb hier heel mijn familie ingeschakeld om te zingen voor de one and only Isabella. Ah, dag Isabel. Goedemiddag.
1: Hey, dag Am.
0: Happy birthday. En aangezien ik zelf niet zo goed kan zingen, heb ik al mijn smurfneefjes en nichtjes klaargezet die dat gaan doen. Voilà. Als ze beginnen tenminste. Verdorie, ze willen er niet aan beginnen. Ik ga nog een keer proberen. Secondje, hè, Isabel?
1: Ja.

0: Is goed, terug naar de paddenstoel nu. Oké. Okay. Isabel. Yeah.
1: Hey, dankjewel.
0: Ik zie hier jouw leeftijd, maar als ik jou zie, dan denk ik, nee, dat kan niet. Dat kan niet. 51 ben je geworden. Hoe heb je dat al gevierd vandaag?
1: Ja, ik heb eigenlijk nog niks gevierd vandaag. Want ik heb repetitie gehad. Mm-hmm. Voor een optreden volgende week. En straks ga ik wel lekker eten met vrienden.
0: Oh, ja. Fantastisch. Wat een dag ook om te verjaren. Zeg, tropische temperaturen, fantastisch toch?
1: Ja,
0: hou jij
1: ja,
0: daar wel van?
1: Of ben
0: jij, vind jij dat leuk, zo warme temperaturen?
1: Nee. Ja. Ik heb graag de zon. Hè. Mm-hmm. En meestal is het op mijn verjaardag altijd goed weer.
0: Ah ja, ja, dat is het voordeel van verjaardag op 25 mei. Hè. Zo eind mei, dat zijn de goede zonnige dagen. En zeg, jij was ook op het feest van het jaar, heb ik gezien op HLN. Van Jochen en Ken gisteren. Was dat dan zo een beetje prepareren voor uw verjaardag?
1: Ja, maar ik kom niet zo goed uit mijn bed deze ochtend. Maar ja, ik moest er wel uit. Maar het was een heerlijk feest. En ik heb inderdaad goed meegevierd. Een beetje gezongen ook. En het was het feest van het jaar. Hè.
0: Wel, dat was het zeker. Ja, absoluut.
1: Ja. Maar het was plezant.
0: Het is daar dat wij soms ook naast elkaar belanden. Hè, Isabel, en dan beginnen wij zo te babbelen. Hoe is het toch met u? Hoe is het toch met u?
1: Ik heb jou gemist. Gisteravond.
0: Ja, ik weet het. Ik kon niet komen. Het is waar. Zeg, 51 vandaag. Welke voordeur vond jij eigenlijk de moeilijkste? Die met de 4 of de 5?
1: Beiden eigenlijk. Ja. Moeilijk is veel, veel gezegd. Het is toch alles gaat precies wel ietsjes moeilijker, maar ik voel mij eigenlijk nog altijd 38 jaar of zo.
0: Ja, dat is op een bepaald moment, als het lichaam en al nog mee wilt, oké, hier en daar scheurt er iets, maar goed voor de rest.
1: Dan
0: voelen we ons mentaal
1: zeker. We voelen ons goed.
0: Zeg, ben je iemand die ook graag cadeautjes krijgt? Waar kunnen jouw vrienden jou straks bijvoorbeeld tijdens dat etentje ineens kei blij mee maken?
1: Ik ben snel tevreden met iets, maar ik heb ook een plaatsspeler thuis. Mm-hmm. En het is wel tof als ik zo af en toe een plaatje krijg of zo kleine dingetjes. Hè. Dat hoeft niet veel te zijn. Ik hou ook enorm van bloemen.
0: Ja.
1: Ik zie graag zo van die wilde bloemen, zo'n wild boeketje, dat vind ik altijd wel heel fijn om te krijgen.
0: Ja,
1: ook,
0: het is de tijd van de pioenen, hè. Die zijn zo schoon, maar ze zijn zo duur.
1: Prachtig,
0: zo duur.
1: Of,
0: ja, ik weet het. Maar.
1: Ja, ben ik zo zot van. Ja, inderdaad, ze zijn duur, maar
0: ja. Zeg, iets anders. Wij gaan hier volgende week de 90s top gaan spelen. Heb jij nog stemadvies voor onze luisteraars? Welke plaat vond jij in de 90s geweldig?
1: Wel, er zijn natuurlijk heel veel platen in de 90s. Hè, want dat is ook, ik ben zelf begonnen in de jaren 1990 eigenlijk. Met Heel Lekker Beest. Maar zo eind de jaren 90 was ik toch wel onder de indruk van een plaatje van Britney Spears. En zeker Britney Spears en met Baby One More Time. Ja. Ik heb daar zo'n beetje, ik heb geen band met Britney Spears, maar zij is ook begonnen als jong kindsterretje eigenlijk. Mm-hmm. En hij heeft wel het een en ander meegemaakt.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk op een bepaald moment zo, ken je dat zo, poppenkast zo met touwtjes, zo een popje dat
0: vast ging
1: aan de touwtjes.
0: Een marionet.
1: En ik heb onlangs trouwens voor Joe ook
0: een
1: versie gedaan van Britney Spears. Ja. Ook een andere versie. En dat is zo'n beetje het verhaal van het meisje dat aan de touwtjes hangt. En moest doen wat er aan gezegd
0: werd. Ja. En, om andere mensen rijk te maken.
1: Ik hoop dat ze er wel uit geraakt, maar ik vind Baby One More Time eigenlijk een fantastisch nummer. Mm-hmm. Je kunt dat ook op gelijk welke manier spelen. Ik speel dat ook live in mijn set. Mm-hmm. En dat nummer blijft overeind. Ik vind dat echt een supergoed nummer.
0: Oké, dan gaan we zo meteen spelen dan voor jouw verjaardag. Maar je hebt ondertussen ook niet stilgezeten. Je hebt hier inderdaad die covers uitgebracht. Maar je bent ook met nieuw materiaal naar buiten gekomen. Smeek maar niet om mij, heet die maar zo plezant nummer. Ik heb het hier klaarstaan, Isabel.
1: Ja? Dank je. Oh, super, super, super. Ik moet zeggen, het is net een weekje uit. Mm-hmm. En er zijn heel toffe reacties. Ik heb gisteren ook op het feest van Jochen en Ken ook gezongen. En de reacties zijn echt wel geweldig. Ik ben er heel blij mee. Ik heb het ook zelf geschreven, samen met mijn beste vriendin van vroeger. En het is toch wel... Het heeft ook wel iets te zeggen, de tekst. Het is een mening, toch wordt niet over koetjes en kalfjes gezongen. Ja. Dus smeek maar niet om mij. Ja.
0: Ik ga daar de Joe-luisteraars mee laten kennismaken. En ondertussen wens ik jou nog de meest prachtige verjaardag ooit. Vier dat straks goed met de vrienden en tot binnenkort in de stoel bij Jochem. Is het goed?
1: Ja, dankjewel.
0: Okay. Dank je wel. Tot snel.
1: Dag.

0: you were only waiting for this moment to arrive.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Ja, we gaan ook een mixje doen straks. Geen mix van vleesjes of sausjes, maar wel van muziek. En daarvoor heb ik jou nodig. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Emiel Wallais. Het is 5:00. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Jongeren vertellen soms meer aan AI dan aan hun eigen ouders. In Tubeke blijven de scholen gesloten na de zware brand. En Brugge maakt zich op voor het titelfeest. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
6: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
5: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. Bij de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant zijn minstens 3 brandweermannen gewond geraakt. Ze raakten bevangen door de hitte en werden naar het ziekenhuis gebracht. Inwoners werden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want er komt ook asbest vrij. Die maatregel geldt ook voor andere gemeenten zoals Halle, Lembeek en Schravensprakel. De pluswerken zouden nog de hele dag of zelfs enkele dagen kunnen duren. Alle scholen in Tubeke blijven morgen ook gesloten. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
7: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een agressiegeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
5: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha in Qatar is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en ook een toponderhandelaar. Het zou dan vooral gaan over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkt uranium. Intussen zegt Amerikaanse president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als er geen akkoord komt, dreigt hij wel met nog zwaardere aanvallen. En Brugge maakt zich klaar voor de kampioenenviering. Die begint over 1/2 uur. Club Brugge pakte afgelopen donderdag de titel op het veld van KV Mechelen en gaf die gisteren nog wat meer glans door thuis met 5-0 te winnen van Gent. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt hoe het titelfeest zal verlopen.
8: Vanaf 5:00 is er animatie op de burg, dat wil zeggen muziek, samen zang met de supporters. En uiteraard dan rond 19:00 komt de spelersbus toe. Die vertrekt rond 6:00 aan het Jan Bredelstadion, gaat naar het Zand en komt dan naar de Martimbre. En dan is er een officiële viering van de spelers en het bestuur.
5: Het is al de 20e keer dat Club Brugge de titel pakt in ons land. Vanmiddag en vanavond blijft het zomers met veel zon en tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler rond 25 graden. Vanaf vrijdag krijgen we meer wolken en kans op een bui.
4: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file, 10 minuten, is die op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 9 minuten op D40 richting Gent tussen Jabbeke en Lophem. Ook 9 minuten tussen Gistel en Jabbeke. Tussen Beernem en Aalter ook 9 minuten. En nog 6 minuten tussen Lophem en Oostkamp. Richting Brussel op de E411 5 minuutjes extra tussen Jezuseik en het Leonard Kruispunt.
9: Dit is Joe.
10: Met Anne van Elzen.

dat gaat zeker kunnen gebeuren vanavond bij een heldere hemel. En ja, de maan, als ik gisteren keek, was die zo goed half vol. Dus daar kun je toch een beetje in moonlight dansen. Hè. Toploader was dit. Ja, deze dagen gaan de geschiedenisboeken in als dagen waarop de zon volop schijnt, bakken en braden is buiten. Dus misschien zit jij ondertussen al aan de apéro. Dan ga ik jou ook helpen trouwens om de sfeer nog beter te maken, want straks doen we hier op Joe een, jawel, Pinkster Polonaise. Drie platen worden dan gemixt, platen door jou gekozen. Dus welke plaat mag het zijn voor jou? Iets tropisch, iets compleet fout of iets melig? Waar heb je zin in? Stuur het door via de Joe-app en wie weet komt straks jouw keuze terecht in onze Pinkster Polonaise. Dat worden dan de laatste drie platen voor 7 uur. Dus echt waar, stuur maar door en de fijnste, plezantste, beste verzoeken, die komen dan in onze Pinkster Polonaise terecht.

0: Ja, ons Mia die stuurt door op Pinkster. Mag Pink natuurlijk niet ontbreken in die Pinksterpolonaise. Maar Mia met Pink, daar gaan we straks nog iets speciaals mee doen. Maar dat is voor na 6 uur. Eerst dus die Pinksterpolonaise, een kleine greep uit het assortiment dat al is doorgestuurd.
1: Dos cervezas, por favor. Dos cervezas, por favor.
0: Zal er vanavond waarschijnlijk bij sommige mensen wel een paar meer zijn dan dos cervezas. Tom Baas wordt doorgestuurd.

Oh, ik volg die podcast van André Hazes en Junior en zijn zus. Dat is echt wel lachen hoor. Die heeft echt geen geheimen. Hè? Die zegt gewoon alles. Leef wordt hier ook doorgestuurd of... Ah, nu maken jullie het mij moeilijk, ze. Oh. Heel mijn kindertijd die hier passeert. Zeil je voor het eerst, maar het is ook een beetje rustiger. Dat vind ik nu zo fantastisch. Hè. Er komt van alles binnen in de Joe-app. Er is nog niks beslist, nog niks gekozen. Dus laat maar komen. De Pinkster Polonaise. Een mix van niet twee, maar drie geweldig fijne platen. Door jullie voorgesteld. Mogen een beetje foute nummers zijn. Maar vooral als ze maar zorgen voor sfeer. En als ze maar iets voor jou betekenen. Hè. Dus laat maar komen in onze Joe-app. En wie weet hoor je hem straks vlak voor 6 uur. We gaan trouwens ook nog bellen over die 1 op 4 jongeren. Die hun geheimen toevertrouwen aan een AI-vriend. Want dat maakt mij als mama een beetje zorgen.

0: Ja, er komen hier opvallend veel verzoeken binnen voor deze. Ik wil toch even polsen of iedereen in de sfeer is of niet, maar toch, ja. Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen. Ja, in Bacardi Lemon. En dan, wat is een dagprijs voor een tongske tegenwoordig? En How Much Is The Fish komt hier ook binnen. En dan echt waar, eentje uit de 90s. Ik was hem compleet vergeten. Maar ja, is een beetje line dance meets Polonaise. Laat het even bezinken, zou ik zeggen. Rednecks en Cotton Eye Joe. Laat maar binnenkomen die verzoeken, want echt waar. Er zitten parels tussen parels die we weinig draaien bij Joe, maar waar jij absoluut zin in hebt voor een avond als deze in onze Pinkster Polonaise. Nu heb ik voor jou Meteor en Fleming.
1: Geen mijn pet.

0: terug. Zometeen de muziek die behoort bij Diego Maradona. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws krijgen van Emiel Wallace. Goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over. Experts waarschuwen over de gevaren van AI. De chatbot bevestigt soms onze negatieve gevoelens, dus roepen daarom ook op om open te communiceren over het gebruik van bijvoorbeeld ChatGPT. 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. In Doha, in Qatar, is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat dan onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Ze gaan het vooral hebben over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkt uranium.

0: op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. Club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Er werden onder meer maatregelen tegen de hitte genomen, net als ook nadars om het publiek meer te verspreiden. Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt dan tot 8 uur vanavond. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar temperaturen rond zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan zelfs 33 graden.
1: Ja, we gaan zo meteen ook inpikken op dat nieuws van die 1 op 4 jongeren. Wat trouwens vind ik persoonlijk heel veel is. 25% van de jongeren die dus een beroep doen op een AI-vriend om bepaalde twijfels aan toe te vertrouwen. Persoonlijke zaken. We bellen met Steven van Bellegem. Die heeft daar een fictieboek voor de jeugd over geschreven. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Gent E40, 21 minuten extra tussen Loppem en Aalter. En tussen Jabbeke en Loppem 12 minuten erbij. Richting Antwerpen A11. Tussen Knokke-Heist en de Aardenburgs-Kalseide. 16 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 9 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent. 8 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem.
2: Dit is Joe.
3: Met Anne van Elzen.

0: Ja, Maradona die deed ook een soort van polonaise, hè, maar dan met de voetbal. Wij doen straks de Pinkster Polonaise. Laat die fantastisch fijne verzoeken nog maar binnenkomen. Enige plek waar je dat kan en moet doen, onze Joe-app. En nog één keer, here we go. Life is life. Ja.
1: Dit is Joe.
0: Life is life, maar vandaag in de krant ook de life. 1 op 4 jongeren deelt persoonlijke dingen die ze niet aan hun ouders of vrienden durven vertellen met een AI-chatbot. En meer dan de helft van de tieners staat open voor een digitale AI-vriend. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van iVox. Dat kinderen tegenwoordig ChatGPT gebruiken voor hun huiswerk en hun spreekbeurt, ja, dat is duidelijk, dat wist ik ook wel. Maar dat zoveel jongeren het nu ook gaan gebruiken als een soort persoonlijke therapeut of vriend om emotioneel te tanken, daar schrik ik wel van. En ook professor Steven van Belleghem ligt daar wakker van, want hij heeft er een jeugdboek over geschreven. Take Over. Dag, Steven.
2: Hey, dag Anne. Hallo, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Ja, jij schrijft al langer technologie-thrillers, maar nu heb je ook voor het eerst een jeugdboek geschreven. Vanwaar de insteek? Ja. Vanwaar het idee?
2: Het idee is eigenlijk gekomen toen we op vakantie waren en ik zat de krant te lezen. En ik las dat een jongetje van 14 jaar zelfmoord gepleegd had op basis van het advies van een chatbot. Nee. En ik las dat en ik was met ons gezin op vakantie. Wij hebben ook 2 jongens, 14 en 16. Uh-huh. En ik zag ze spelen samen en dan denk je van ja, dat is ongelooflijk triestig om zoiets te moeten meemaken. En dan kwam het idee in mij op van misschien kan ik daar een boek rond schrijven. Uh-huh. Dat in de eerste plaats de kinderen een leuk verhaal en een spannend verhaal brengt, maar dat het ook een gesprekstarter kan zijn, thuis of op school, om te babbelen over AI en die chatbots en de vriendschappen en wat de voor- en nadelen daarvan zijn.
0: Ja, want dat is nu zo'n beetje de vraag, hè. Ik was er ook over aan het nadenken. Stel dat ik zie dat mijn dochter dat doet, moet ik mij dan onmiddellijk grote zorgen maken of moet ik vooral ervoor zorgen dat we AI niet als een soort taboe gaan beschouwen, maar dat we erover spreken en dat we het samen kritisch benaderen?
2: Ja, vooral dat laatste, denk ik. Ik denk dat het normaal is dat kinderen, maar ook volwassenen, met vragen of twijfels zitten. Uh-huh. Dat ze niet goed weten bij wie kunnen ze terecht. Vroeger gingen we dat dan eens googlen. Uh-huh. Vandaag gooien heel veel mensen dat in ChatGPT of in specifieke chatbots.
0: Als je zegt, vroeger gingen we dat googlen, nu voel ik me echt
2: heel
0: dat is wel
2: kijk,
0: zo.
2: Kijk, de tijden veranderen een beetje, dus nu vragen we dat aan ChatGPT. Uh-huh. En heb je een heel gesprek daarover. Dus dat is helemaal anders en je kan blijven vragen stellen. Dus dat is normaal dat mensen dat doen. En heel vaak helpt dat ook mensen. Dus er zijn daar ongelooflijk veel positieve zaken aan. Maar zoals je zegt, ik denk dat je dat tijdens het eten met de kinderen eens moet over praten. Hè, van hoe gebruiken jullie die AI-tools? Welke vragen stellen jullie? En ook gewoon eens ook vertellen wat er gebeurd is. Wat er positief gebeurt en wat er negatief gebeurt. En ik hoop met mijn verhaal dat ik jongeren en ouders op die manier het gesprek een beetje kan laten faciliteren eigenlijk. Daarom heb ik dat boek geschreven.
0: Ja, want ik merk dat veel ouders er echt allergisch voor zijn en daar ook totaal niet voor openstaan. Maar ja, dat is ook niet de oplossing, hè? Want het is al een deel van ons leven. Hè? Dus het bannen, dat gaat niet lukken. Dus we moeten het op een of andere manier zien te omarmen. Zeg, maar het boek Takeover, morgen ligt het in de winkel, hè? Als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, vanaf morgen is het beschikbaar.
0: Morgen beschikbaar. Jouw verhaal, waarover gaat dat precies?
2: Het is een verhaal dat gaat over een meisje, Lena, die is 14 jaar en die krijgt van haar papa een chatbot, een AI companion noem ik dat dan, zo'n iemand die haar vergezelt. Uh-huh. En in het begin is dat fantastisch, want die helpt haar met haar huiswerk, die zorgt ervoor dat ze de juiste dingen tegen de jongens zegt en dat soort dingen, dus haar leven wordt veel beter. Uh-huh. Maar op een zeker moment voelt ze dat die chatbot eigenlijk alles aan het overnemen is en dat die chatbot ook een invloed heeft op het leven van haar papa, het leven van haar vriendinnen, en dan beseft ze van ja, ik ben daar veel te diep in geraakt. Uh-huh. Ik wil er vanaf. En dan blijkt dat het toch niet zo makkelijk is om er terug vanaf te raken.
0: Oh, oké, ja, dus dat is echt wel een aanrader. Ik denk dus het publiek, het doelpubliek zijn dus zowel, is eigenlijk voor iedereen, hè?
2: Ja, het is 11+, dus ik denk vanaf het vijfde, de vijfde lagere klas tot zo oud of zo jong dat mensen willen. En de bedoeling is eigenlijk dat het vooral een leuk verhaal is ook voor kinderen. Het is een Engelse titel, Takeover. Het gaat over die AI die het leven overneemt, maar het is een Nederlandstalig jeugdboek.
0: Ja, maar het zijn natuurlijk ook de Engelse woordenschat die volledig in het Nederlands kruipt. Hè? Dus dat hebben we ook.
2: Ja, dat gebeurt heel snel. Hè? Ja.
0: Steven, jij hebt zelf, zoals je al zei, 2 tieners. Hoe pak jij dat aan?
2: Ja, bij ons, wij spreken daar wel heel vaak over. Omdat ik heb ook gekeken bijvoorbeeld met mijn kinderen en huiswerk. Mm-hmm. En een beetje begeleid hoe dat ze het zouden kunnen gebruiken. Mm-hmm. Want het is een illusie om te denken dat kinderen het niet gaan gebruiken voor hun schoolwerk of huiswerk. Mm-hmm. En onze oudste zoon en ik hebben eigenlijk een systeem gevonden dat hij AI als studiecoach kan gaan gebruiken. Als hij bijvoorbeeld wiskunde studeert, hij zit in het vijfde middelbare, dus 6 uur wiskunde, maar hij moet er hard aan werken. Uh-huh. En hij werkt eigenlijk met een AI-platform om hem uitleg te geven als hij een oefening niet snapt, om die meer gedetailleerd op te lossen. Uh-huh. Of bijvoorbeeld sommige van die invulboeken van het onderwijs zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk om te studeren. Uh-huh. Dus dan gooien ze dat in AI en dan kun je daar eigenlijk een heel mooie samenvatting van maken van wat de echte essentie is. Kun je een proefexamen laten maken, vul je dat in. Dus dat soort dingen doen wij samen en dan vraag ik ook regelmatig eens van ja, wat gebruiken jullie nog en welke vragen stellen jullie? Ja. En waarschijnlijk vertellen ze voor 80% de waarheid dan, denk ik.
0: Ja,
2: de
0: rest, ze hebben ook recht op hun privacy. Ja, ik merk het bij ons ook. We zaten gisteren ergens iets te eten en er passeerden trams. Maar er waren ook haaientanden op de weg. En we vroegen ons af, moeten trams nu al stoppen al dan niet voor haaientanden? Soms wel, soms niet. En gezamenlijk pas, vraag het eens aan ChatGPT. Maar we doen dat dan ook samen. We vragen het ook. En we gaan er dan ook verder over in gesprek. Van ja, maar klopt dat nu wel of klopt dat niet? Zodat ze ook weten van het is niet alwetend boven alles en iedereen uitgeheven. Hè? Je moet het blijven benaderen met een kritische geest. Hè? Ja.
2: Dat is zo, want uiteindelijk, we gaan er heel veel gebruik van maken en we gaan allemaal heel positieve ervaringen hebben. We gaan vragen stellen, we gaan goed geholpen worden, we gaan meer en meer er gebruik van maken. En doordat we zoveel goede ervaringen hebben, gaan we ook onze kritische geest beetje per beetje verliezen. Ja. En zo af en toe eens tegen de lamp lopen. Hè?
0: Ja, zo kennen we iemand, hè? Iemand van de universiteit die een beetje tegen de lamp is gelopen. Oh, sorry Petra. Ja. Maar goed, Steven, heel veel succes.
2: Kan ons allemaal overkomen,
0: maar,
2: denk
0: voilà,
2: ik.
0: Voilà, maar ik denk het was een wake-up call voor iedereen om toch te weten van het is niet allemaal. Toch even dubbel checken als er gequote wordt. Ja. Goed, Steven, heel veel succes met die lancering van je boek morgen. Take Over 11+. Ik ga hem gaan halen voor de kinderen bij ons thuis. Want ik denk dat het een fijn verhaal, maar ook debat opent aan de keukentafel, zoals je zegt. Dank je wel.
2: Doet me veel plezier.
0: Dankjewel dat we jou mochten bellen. Hè. En tot straks in het VTM-nieuws, want daar zien we jou ook. Goed.
2: Ja, klopt. Okay, ja, dankjewel, Anne. Fijne middag. Tot ziens. Bye-bye. Dag.

0: over AI. En dat hebben we gekregen dankzij Wiltura. En mooi, het leven is mooi. En ik geef toe, dat was al een voorstelletje voor in de Pinkster Polonaise. Ik had gezegd 3, al wel bij deze. Dat was eigenlijk de nummer 4 die je nu al hebt gekregen. 40 seconden gaan we er tussenuit. Zo zeggen ze dat in het tv-programma. Hè. Maar wij gaan er inderdaad 40 seconden tussenuit. En dan, echt waar, niet blijven stilzitten. Tijd voor jouw Pinkster Polonaise.
1: Vanavond bij VTM. Hoog bezoek tijdens Deadline Weekend. In huis gemaakt. En bij VTM 2 groeit er een bizar wantrouwen in All Her Fault. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: Samen bakken na school? Dat is
7: wow.
6: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
8: Maak we dit vanaf nu elke dag, papa?
6: Dat is toch echt wel
7: wow.
6: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
8: wow.
6: Van Vibra.
9: Met dit warme weer is het belangrijk om veel water te drinken. Maar toch zijn er heel veel mensen die een twijfel hebben bij ons kraantjeswater. Hoe dat zit, vraag ik zo meteen na. Eerst het nieuws, dat krijg je van Emile Wallais. Goedenavond.
10: Goedenavond. Jongeren vertellen soms meer aan AI dan aan hun eigen ouders. De vakbonden zijn ongerust over het gewelddadige incident in De Haan. En per strand Hagenes wint de Antwerp Port Epic. Een kwart van onze jongeren praat met AI over thema's die ze niet vertellen aan hun ouders of vrienden. Het gaat dan bijvoorbeeld om twijfels of gevoelens, dat blijkt uit een onderzoek van iVox. Sommige ouders maken zich daar dan ook zorgen over, vertelt AI-expert Steven van Bellegem.
11: Er zijn meer dan 1 miljoen mensen per week die met ChatGPT praten over mentale problemen, over zelfmoordintenties en zo. Dus het gevaar is dat je om den duur niet meer weet wat wel en niet betrouwbaar wordt. We gaan allemaal super positieve ervaringen met AI krijgen. En je hebt zoveel positieve ervaringen dat als het plots negatief wordt en je wordt meegesleurd in een negatieve spiraal, dat je het niet onmiddellijk meer gaat merken.
10: 1 op de 3 jongeren vindt een AI-vriend zelfs handiger dan een echte. De vakbonden van de lijn reageren bezorgd op het gewelddadige incident op een kustram in De Haan gisteren. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Bij een controle werden ze aangevallen door een groep jongeren. Je hoort Stefan Dirks van de Socialistische Vakbond.
12: Wat ons vooral serieus frustreert, is dat er eigenlijk een serieuze mate van straffeloosheid is. Hey, als er een keer iemand wordt opgenomen, ik zeg al als, want dat gebeurt ook niet vaak na een arrestgeval, komen er die meestal vanaf wel iets voorwaardelijks of een keer met de vinger wijzen. Hey, dus maar dat is echt een frustratie bij ons, dat er niet hardhandig wordt opgetreden tegen die agressors.
10: Morgen is er ook crisisoverleg tussen de vakbonden en directie. 1 van de jongeren werd ook al opgepakt, de anderen zijn nog steeds spoorloos. In Doha in Qatar is een Iraanse delegatie aangekomen voor nieuwe vredesonderhandelingen met de VS. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en een toponderhandelaar. Ze gaan het vooral hebben over de blokkade in de straat van Hormuz en het verrijkt uranium. Intussen zegt Amerikaans president Trump dat de onderhandelingen goed verlopen. Als het toch niet tot een akkoord komt, dreigt hij met nog zwaardere aanvallen. Op de Grote Markt in Brugge is het kampioenenfeest van Club Brugge aan de gang. De club pakte afgelopen donderdag de landstitel en viert dat nu met zijn fans. Burgemeester Dirk de Vouw vertelt over de maatregelen die er werden genomen.
13: Er is een hele afrastering gebeurd van de markt in diverse compartimenten, zodat de crowd control perfect kan gebeuren, zodat men niet naar het podium kan drummen en de mensen vooraan aan het podium kunnen verdrukt worden. En er is uiteraard voldoende drank aanwezig om de dorstigen te lessen, niet alleen op alcoholische dranken, maar ook andere dranken zijn beschikbaar.
10: Om 7 uur worden de spelers op de Grote Markt verwacht. Het feest duurt tot 8 uur vanavond. En koers de Noor per strand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Pont. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, behalen dan 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
9: 6 files op onze snelwegen waren meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, 20 minuten erbij. Tussen Geel-West en Herentals Industrie is dat door een ongeval. Op de A11 tussen Knokke-Heist en de Aardenburg-Kalsheide, 16 minuten lange rijden. Richting Gent E40, kwartier erbij tussen Beernum en Nevelen. Ook een kwartier tussen Lophem en Oostkamp en nog 10 minuten tussen Jabbeke en Lophem. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar doe je er 11 minuten langer over tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
4: Dit is Joe.

0: het zo'n beetje trager aanpakte met zijn ballads Thinking Out Loud. We found love right where we are. Schoon, hè. We moeten het dus hebben over ons drinkwater. Ja, het is te zeggen kraantjeswater. Met dit warme weer is het natuurlijk heel belangrijk om voldoende water te drinken. Veel water dus. De meeste mensen nemen gewoon water van de kraan, uiteraard. Maar toch is er een deel van de mensen die een beetje, ja, die toch een beetje schrik hebben van kraantjeswater. 10% namelijk van de Vlaamse gezinnen vertrouwt kraantjeswater niet helemaal meer. En dat komt natuurlijk door die berichten over schadelijke stoffen die in waterlopen kunnen verschijnen. Zoals onlangs in de grote Kemmelbeek in West-Vlaanderen. Dan begin je natuurlijk te denken van, oké, stel dat dat gebeurt, hoe snel hebben ze dat door? En kan dat dan, ja, hoe lang duurt dat vooraleer dat in het drinkwater in onze kraan geraakt? Ik weet er natuurlijk helemaal niks van, maar Karel Herman van Aqua Flanders, die wel. Goedemiddag. Ja, het is eigenlijk al goedenavond, hè. 6:10. Dag, Karel.
1: Ja, goedenavond iedereen, of goedemiddag, zoals je wil.
0: Ja, ja, het is, als je buiten ziet hoe licht het nog is, dan lijkt het nog eerder middag. Maar goed, illegale of schadelijke stoffen die in een beek worden gedumpt. Hoe snel weten jullie bij Aqua Flanders dat dan? En hebben jullie zo'n soort van alarmknop van er is ergens een drempel overschreden, dus we moeten nu iets, een actieplan uitvoeren?
1: Wel, Aqua Flanders is de federatie van de waterbedrijven. Elk waterbedrijf heeft een zeer strikt controleprogramma om schadelijke stoffen te detecteren. En dat programma is uitgewerkt samen met de Vlaamse overheid, die daar ook een strikt toezicht op houdt. Nu, afhankelijk van de stof is die frequentie van die monitoring is anders. En de stof waarover u het had daar, dat is oxamil, dat is natuurlijk een zeer technisch gegeven, daar in West-Vlaanderen, die wordt elke twee weken bemonsterd. Andere stoffen die worden frequenter bemonsterd. Dus we weten wel, wanneer er iets los is, dan wordt het redelijk snel gedetecteerd. Nu, mocht er zo'n gevaarlijke stof toch terechtkomen in een spaarbeke, dan moeten we ook wel weten dat die stof enorm verdund wordt. Hè. Het spaarbeke daar in West-Vlaanderen, dat is 3 miljard liter water. Dus als daar een vervuiling in optreedt, dan wordt die ook sterk verdund.
0: Een hele lage concentratie, ja.
1: Ja, een hele lage concentratie. Dus dat is in elk geval een eerste drempel. En moesten daar drempels overschreden worden, natuurlijk komt dan de zuivering in het kader van de productie van het drinkwater natuurlijk in zicht en die bijkomende zuivering.
0: Ja, en in het algemeen dan even, hè, is ons drinkwater veilig? Als we de kraan open doen, drinkbekers vullen, hè, morgen bijvoorbeeld, wij kregen een mailtje van de juf, vergeet zeker niet voldoende water mee te geven. En ik weet ook, op de scholen zelf vullen ze die drinkbekers ook bij met kraantjeswater. Maar hoe veilig is dat in het algemeen?
1: Ja, ik zou dat zeker blijven doen. Ik zou dat kraanwater blijven drinken. We willen dat ook absoluut promoten hierbij. En dank je om ons de gelegenheid daarvoor te geven. Maar dat kraanwater, je moet dat weten, in Vlaanderen wordt dat gemonitord, gecontroleerd op maar liefst 67 verschillende parameters. En dat kunnen verschillende zaken gaan. Dat gaat over bacteriën, over chemische stoffen, over radiochemische stoffen, over geur, over smaak enzovoort. 67 verschillende parameters die worden periodiek eigenlijk opgevolgd. En in 99,5% van de gevallen beantwoordt dat kraanwater aan die strikte normen die zijn opgelegd, aan die strikte richtwaarden. En in die andere gevallen, die halve procent waar het soms iets mis kan gaan, dan moeten we vaststellen dat dat dikwijls te wijten is aan een verkeerde verbinding in een woning bijvoorbeeld, waardoor eigenlijk regenwater in het collectieve drinkwater terechtkomt en dat natuurlijk ook voor de nodige problemen zorgt. Hè.
0: Mm-hmm. Maar dus over het algemeen, als het water gewoon uit onze kraan loopt, het is geurloos, het is kleurloos, dan mogen we het vertrouwen. En mocht er toch iets zijn, worden wij dan soort van collectief gewaarschuwd? Stel dat er toch iets los zou zijn, of iets geloosd zou zijn met een iets hogere concentratie?
1: Ja, natuurlijk. Die kans is bijzonder klein. Maar mocht je die voordoen, dan zijn er natuurlijk de nodige noodprocedures die kunnen opgestart worden. Wij als federatie, wij voorzien bijvoorbeeld ook nooddrinkwater in geval daar ergens iets optreedt. Lokaal is dat dan heel dikwijls. Door zo'n vervuiling die ik daarnet schetste. Ja, dan wordt het water afgesloten en wordt er nooddrinkwater voorzien, zodat de mensen wel verder kunnen met gezond water uiteraard.
0: Okay. Ja, dat is logisch. Hè. Door het feit dat het water dan toch de kraan kan worden toegezet ergens, zijn we dan beveiligd. Hè. Of dat we dan op de hoogte zijn of niet. Als het water niet door de kraan stroomt, dan zijn we beveiligd op dat moment. Je ziet ook overal op social media van die hippe filterkannen en filters voor op je kraan. Hebben we dat echt nodig of is dat goede marketing?
1: Wel, de drinkwaterbedrijven hebben de plicht om, om gezond en kwaliteitsvol water te leveren. Dat is niet echt nodig om daar extra filtering op te zetten. Ja. Waar dat wel mogelijkerwijs interessant kan zijn, is om een ontharding te voorzien uit comfortredenen, zodanig dat douchschermen en zo verder niet te veel kalkaanslag hebben. Ja. Maar voor de rest, voor de kwaliteit van dat drinkwater, ja, zijn we daar toch niet erg grote voorstanders van om extra filters te voorzien. Waarom? Omdat het ook wel blijkt uit onderzoek dat die filters niet genoeg worden vervangen, waardoor daar nu juist bacteriën op komt en zo verder. Dus men bereikt daar dikwijls een averechts effect mee voor wat de kwaliteit van dat water betreft.
0: Ah, dat vind ik heel leerrijk om dit te horen, inderdaad, op die manier. Karel, dankjewel dat wij jou toch op een Pinkstermaandag even mochten lastigvallen, want ik vermoed dat jij geniet van een dagje verlof. Maar toch, dankjewel om dit op te helderen, want blijkbaar zijn er wel gezinnen, zo stond in de krant te lezen, die zich zorgen maken. Maar die zijn dus nergens voor nodig, want mocht er een probleem zijn, heel simpel, dan wordt de kraan dichtgezet en dan komt het er niet meer uit. Dus zolang het blijft stromen, drinkbekers vullen. Goed?
1: Inderdaad, ik zou zeggen, iedereen een goed glas kraanwater en ja, bedoeld van de gezondheid van iedereen dan.
0: Oké, okay, dankjewel Karel voor deze babbel. Merci, hè.
1: Graag gedaan. Dag.
0: Yo, salut. Ja, jongens, ik ben blij. Morgen dus met een gerust hart kraantjeswater in de drinkfles van de dochters. Zal wel zijn. Goed voor het milieu en voor de portemonnee.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

Maar ik kreeg hier net filmpjes binnen van de jongste dochter op een surfplank op de Ringvaart in Gent. Ah wel, dus dat gaat daar goed af. Zeven het van niet ver, we zullen het zo zeggen. Zeg daar straks nog maar genoten van een geweldige Pinkster Polonaise. Maar we hebben nog een soort thema-dilemma voor jou in petto. Houd dus zeker onze Joe-app in de gaten, want daar zal binnenkort, heel binnenkort, een heel fijne poll in verschijnen. Genesis krijg je nu van mij met Jesus, He Knows Me.

0: Zometeen is er eentje het kotsbeu om sorry te zeggen. Het is Enrique Iglesias, die komt eraan. Na de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Emile Wallace. Het is 6:30. Goedenavond.
1: Goedenavond. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeek in Vals-Brabant is nog altijd niet onder controle. De brand brak rond 10:00 vanmorgen uit. Er zijn ook enkele gasflessen ontploft. 3 brandweermannen moesten even naar het ziekenhuis omdat ze onwel werden door de hitte. Verder vielen er geen gewonden. 1 huis is wel onbewoonbaar verklaard. De brandweer zal de komende dagen ook nog moeten nablussen. En ook de scholen in Tubeke blijven morgen gesloten. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op. Bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten. Het jeugdparket volgt de zaak verder op. En koerstenor Perstrand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en hij haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Pont. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het dan weer af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan zelfs 33 graden.
0: Amai, zeg, zit dan in een klaslokaal of zit dan ergens in een job, zo in een strijkatelier, wasserij of zo. Echt waar, ik hoop dat er goede airco daar is. En denk aan jullie, hè, serieus. 5 files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste richting Gent staat hier op de E40. 33 minuten erbij tussen Loppem en Nevel en een kwartier tussen Jabbeke de Haan en Loppem. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Nigroever en Antwerpen-West. Richting Gent, 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de Brusselse buitenring is een ongeval gebeurd en je verliest tussen de welriekende Dreef en Tervuren 4 arme 12 minuten.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

En is ergens dit voorjaar nog eens papa geworden, hè? Zonder dat we het eigenlijk helemaal goed en wel wisten dat ze zwanger was, Anna Kournikova. Maar kijk, Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. De stemweek voor die heerlijke 90's is geopend. Tot zondag kan jij jouw favorieten uitbrengen. Je kan dat doen op joe.be natuurlijk. Ik heb al wat klachten gekregen, namelijk dat we iets aan ons systeem moeten veranderen, want 10 is te weinig. Er zijn veel te veel favorieten. Ja, dan moet je wat vrienden optrommelen, hè, om voor al die andere platen te stemmen en die erin te stemmen. Ik ga ook nog eens neuzen in die 90s platen. Dit is er ook eentje, hè, Sunshine van Dario G. Thank you.

0: zijn dat ik mij nu schromelijk vergis, maar die videoclip die hierbij hoort, die had toch zo'n beetje avant la lettre Avatar vibes, hè, dacht ik. Ja, dat is ook een beetje in de natuur met blauw geschilderde wezens. Dario G en Sunshine, vandaag Pinkster maandag en wat voor een, zeg, verlengd weekend, echt waar, met een gouden rand. Een hele warme rand ook. Pinksterweekend, zo wordt het genoemd. En dus hadden wij zoiets, oké, maar dan moeten wij ook wel een aangepaste poll doen in onze Joe-app. Dus, welke pink wil jij horen op Pinkstermaandag? Wil jij... deze horen van Pink, hè? Never Gonna Not Dance Again van de Barbie-film? Of zeg je, nee, geen goestingen, ik wil een totaal ander genre Pink. Nou, dan ga je misschien wel voor Pink Floyd. Les goûts et les couleurs. We zijn eens benieuwd wie het gaat halen in de Joe-app. Pink Floyd of Pink? Welke wil jij horen op deze Pinkstermaandag? Kleur bekennen? Pink kan nu in de Joe-app.
1: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Welke Pink wil jij horen op deze Pinkstermaandag? Pink of Pink Floyd? Pink met Never Gonna Not Dance Again. Altijd wat moeite om die een titel uit te spreken. Of Pink Floyd en Wish You Were Here. En ik weet dat er nu heel wat Pink-fans zijn die toch voor Pink Floyd gestemd hebben. Omdat ze daar gewoon niet nee tegen kunnen zeggen. Ik zal het even zeggen, zie. 58% ligt Pink Floyd op dit moment voor. Wil jij daar nog een been voor steken, dan moet je nu dringend richting Joe App.

Ja, en Because of You komt er nu een plaat aan, zie. Met 61% van de stemmen gewonnen. Welke Pinkplaat wilde jij horen op Pinkstermaandag? De keuze was duidelijk. Jullie zijn volgegaan voor deze Wish You Were Here van Pink Floyd. En daarna, om af te ronden, voordat Stijn het hier gaat overpakken, heb ik nog een parel teruggevonden uit de Pinksterpolonaise. Een verzoekje dat was binnengekomen. Een klein cadeautje from me to you.

0: Passé, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
1: Ik stel voor dat we deze heerlijke zomerse vrije dag afsluiten met een pak goede songs van onder andere Stevie Wonder en Van Morrison. En ik heb nog een cadeautje. Wie vroeger zot was van de Pussycat Dolls, die gaat er blij mee zijn. Eerst krijg je nieuws van 7. Dit is Emiel Wallijs. Goedenavond, Emiel.
2: Goedenavond. De brandweer krijgt geen vat op de brand in Tubeke. In Waregem is een minderjarige opgepakt voor vandalisme. En per strand Hagenis wint de Antwerp Port Epic. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog dagen moeten nablussen, vertelt collega Demi van den Ede vanuit Tubeke.
3: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
2: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. In Waregem in West-Vlaanderen is een minderjarige opgepakt omdat hij met stenen gooide naar voorbijrijdende auto's. De afgelopen weken kreeg de politie daar al zeker 9 meldingen over binnen. Sommige wagens liepen krassen en deuken op, bij anderen was de voorruit volledig vernield. De tiener bekende de feiten, het jeugdparket volgt de zaak verder op. En koers dan, de Noor Perstrand Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. Dat is een wedstrijd over meestal onverharde wegen. Hagenes was de beste van een kopgroep van 9 en haalde het voor de Spanjaard Pau Miquel en onze landgenoot Dries de Bont. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Er staan nog 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste en die kun je vinden op de E40 richting Gent. Tussen Brugge en Nevelen moet je er een half uur bij rekenen. Dan naar de Antwerpse ring, eerst richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier erbij. Komt daardoor een defect voertuig. En op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne plus 9 minuten. E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg plus 8 minuten. E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West 7 minuten extra. En dan staan er ook nog 2 op de E411 richting Brussel tussen Hoeilaart en Jezuseik plus 5 minuten. En aansluitend nog eens tussen Jezuseik en Oudrichem 7 minuten erbij.
4: Dit is Joe
0: met Stijn Smits.

Oh, wat een heerlijke dag was dat vandaag toch. Ik heb deze vanmiddag lekker met de beentjes ingesmeerd, in de zon gezeten. En ja, ik weet het, ik zie er nog altijd een beetje uit als een spook, maar toch, die vitamine D, die deed deugd. Stevie Wonder kreeg je en Part-Time Lover om deze maandagavond te openen. Zeg, mijn prijzenschuif, die is op deze maandagavond ook best goed gevuld. Straks heb ik weer 4 filmtickets in Movie Match. En de opgave is vandaag zo gemakkelijk dat ik die tickets eigenlijk gewoon ook zo uit het raam kan gooien. Verder heb ik ook nog een fijn cadeau voor wie in zijn jeugd fan was van de Pussycat Dolls, want straks geef ik een vinyl weg van die poezelige dames. Eerst nog Charles E. Lewis en Soca Dance.

0: do.
1: Have I told you lately van Van Morrison. Op 7 juli dan staat hij op Gent Jazz, die Van Morrison. Dat is een heel leuk festival aan de Bijloken in Gent. En laat je niet helemaal vangen door die naam Gent Jazz, want dat is veel meer dan jazz alleen. Op de dag dat Van Morrison er staat, kun je daar trouwens ook kijken naar Axel Red. Sommige van die dagen van Gent Jazz zijn uitverkocht, maar die 7 juli nog niet, dus daar kun je nog naartoe als je wilt. Zometeen hier bij Joe, de Disco Queen Candy Staten. Je krijgt ze met Young Hearts Run Free. Maar eerst gaan we naar het hoge noorden voor deze Vikingen. The Rasmus en In the Shadows.

0: mensen met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Torfs! Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immos Koopman.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: kwamen er ineens discobollen uit het plafond en de vloer die begon licht te geven. Candy Staten, de disco queen, en Young Hearts Run Free.
1: Movie Match.
0: Volgende week dan wordt Joe overgoten met een 90s sausje, want dan hebben we de 90s top 500. Nu ja, we hebben die nog niet, want die lijst moet nog samengesteld worden. En daar komen jullie natuurlijk in de picture de hele week lang. Kun je stemmen op die lijst op joe.be en in de app. En om op te warmen voor de 90s top 500 zitten in Movie Match deze week alleen maar films uit de 90s. Verder blijft het concept uiteraard hetzelfde. Ik speel ze meteen een nummer dat gebruikt is in een film, een 90s film dus. En het is aan jullie om te raden welke film dat is. Als je het weet, stuur je de titel van de film in de app en dan beloont de computer jou misschien wel met 4 filmtickets voor een film naar keuze in een Kinepolis bioscoop. En ik verwacht heel wat juiste antwoorden, want je hebt makkelijk, je hebt makkelijker, je hebt makkelijkst en dan heb je nog dit.
1: Movie Match.

0: Ik zei het, ik had de filmtickets evengoed gewoon uit het raam kunnen gooien, want de opgave van vandaag was zo gemakkelijk dat de flikken van Vilvoorde net hebben gebeld omdat er meldingen binnen zijn gekomen van een ontploffing. En die ontploffing, dat was de inbox van de Joe-app. Zoveel goede antwoorden dat er binnenkwamen op deze Celine Dion, My Heart Will Go On. En een van die juiste antwoorden kwam van Heidi uit het mooie Bocholt. Goedenavond, Heidi.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij had mij niet verwacht, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar ja, kijk, als je deelneemt met een spelletje, dan maak je altijd kans om prijzen te winnen. Ook al waren er honderden en honderden juiste inzendingen, want het was niet zo heel moeilijk. Wat was het juiste antwoord, Heidi?
1: Titanic.
0: Inderdaad, Titanic. Een van de meest iconische films uit de 90s. Uit 97 met Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Meer dan één keer gezien al, neem ik aan?
1: Ja, toch wel.
0: En kun je het droog houden dan tegen het einde van de film, Heidi? Of ben je gehard door het leven?
1: Ondertussen wel, ja.
0: Ja, maar hij had toch bij op die deur gekunnen, hè, Heidi?
1: Ja.
0: Volgens mij wel. Ze hebben het eens gerekend.
1: Ja,
0: hij had er bij kunnen.
1: Ja, denk ik.
0: Heidi, ik heb goed nieuws. Je krijgt 4 filmtickets en dan kun je ermee naar de film gaan op het moment dat je wil en naar welke film dat je wil. Is dat een goede deal?
1: Helemaal goed. Helemaal goed.
0: Ze komen eraan. Fijne avond nog. Dag, Heidi.
1: Dankjewel.
0: Dag. Even kijken hoeveel files ik nog heb. Ik heb er nog 6 die langer duren dan 10 minuten. Ik begin met de langste. Die kun je vinden op de A11 richting Antwerpen tussen Knokke-Heist. In de buurt van Knokke-Heist komen er 36 minuten bij. Dan de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. 21 minuten erbij. En op de E34 tussen Oelegem en Ranst. 17 minuten extra. Vervolgens gaan we naar de E40 richting Gent. Tussen Beernum en Aalter moet je er 25 minuten bij rekenen. En tussen Jabbeek, De Haan en Oostkamp 12 minuten extra. Precies dat de mensen van de zee terugkomen. Antwerpse Ring dan ook nog richting Nederland. Tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar moet je er 13 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog in een van de andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

U2 op de radio is altijd een goed idee. Toch, je kreeg nog eens Desire. Vandaag stuurden we Heidi gratis naar de bioscoop dankzij Titanic. Morgen dan zoeken we dus opnieuw een 90s film in Movie Match. En dan is het er eentje met aliens erin. Toch wel al een goede tip, denk ik. Voor vandaag zijn we trouwens nog niet uitgedeeld. Want straks heb ik nog een vinyl van de Pussycat Dolls. Die komen in september naar ons land. En die zijn dus weer helemaal terug. Dat is voor straks. Je krijgt ook nog Roxy Music en Avalon zo meteen. Maar eerst nog deze van Natalia en Gone to Stay.

0: Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe. Good times. Great music.
1: Dit is Joe. Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh, zoveel video's!
6: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
7: Zoveel video's!
6: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
7: Ah.
6: Proximus. Think possible.

28 graden is het hier nog in Vilvoorde op dit moment. Dat wordt een shock met volgende week, want dan zit ik in IJsland en daar is het op dit moment 8 graden. Brrr. Dus misschien moet ik deze Nicky Yor maar in een valies steken, want die laat de temperatuur sowieso stijgen met deze sunroof. Marilyn uit Machelen die stuurt net een foto van hoe warm het bij haar binnen op dit moment al is. 24,5 graden en ze vraagt of ik airco heb in de studio. Gelukkig wel, Marilyn. Het is hier een aangename 22,5 graden. Zeg, sinds afgelopen vrijdag weten we ook wie er de finale gaat optreden in The Voice van Vlaanderen. Uit team Koen is dat Bas, bij Joost Klein is dat Mael. Team Laura, die vaardigt Joris af. En Maarten en Dorothee, die hebben met hun comeback stage Finn in de finale gekregen. Mathieu Terijn, die had al geen kandidaat meer, dus die blijft sowieso al met lege handen achter. Nu, donderdag, dan komen die vier finalisten trouwens langs bij mij in de studio aan de vooravond van wat de belangrijkste dag uit hun prille muziekcarrière. Want ja, je weet het, the winner takes it all. I don't

Killing Me Softly van de Fugees. En morgen is het feest bij zangeres Lauryn Hill, de zangeres van de Fugees. Want dan wordt ze er 51. Het is een klein beetje dubbel feest, want deze single, Killing Me Softly, die wordt 30. Vorig jaar stond je op 162 in de 90s top 500. En stemmen voor die heerlijke lijst kan nog tot en met zondag. Je favoriete platen uit de 90s, die kun je kwijt in de app of op de site. Je moet er minstens 3 kiezen en je kan maximaal tot 10 platen gaan. Deze kun je niet selecteren, want ah ja, die komt niet uit de 90s. Taylor Day.

0: kent prijzentijd. En je krijgt ook nog wat funky vibes van Michael McDonald. Straks dus vinyls van de Pussycat Dolls te winnen. En ik heb deze 90s top 500 stemweek ook nog een 90s one-hit wonder battle. Dat is voor straks. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Een tiener valt in het kanaal in Grimbergen. De brand in het kledingbedrijf in Tubeke is nog niet onder controle. En onze landgenoot Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. De zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Vlaams-Brabant is nog altijd niet onder controle. Meer dan 7 uur na het ontstaan van de brand. De brandweer zal ook nog de dagen daarna moeten nablussen, vertelt collega Demi van den Ede vanuit Tubeke.
2: Sommige delen van het gebouw zijn ingestort en daarom zijn er plekken waar de brandweer niet bij kan. De komende dagen gaan ze dan dubbel checken of daar nog brandhaarden woeden. En omdat er ook een groot vermoeden is dat er giftig asbest is vrijgekomen, moeten omwonenden hun ramen en deuren gesloten houden en zullen alle scholen in Tubeke morgen ook gesloten blijven.
1: Bij het blussen raakten ook 3 brandweermannen gewond. Ze werden bevangen door de hitte en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2x6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. Eerder wonnen ook Elise Mertens en Alexander Bloks al hun wedstrijd. Sizo Bergs is dan weer uitgeschakeld. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan 33 graden. Ook woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: 6 files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste, die staat op de E40 richting Gent tussen Brugge en Nevelen. Daar moet je er 36 minuten bij rekenen. Dan E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Bommelgem, 20 minuten erbij. En net daarvoor op de E34 richting Antwerpen tussen Oelichem en Ranst, 27 minuten extra. Dan de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever, 5 minuten extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring, daar staan er nog 2. Eerst richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 11 minuten extra. En dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 9 minuten erbij. Als je op dit moment nog in een andere file staat, en zo zijn er wel een paar, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Madonna die is ook even op holiday geweest naar de UK. Ze nam daarvoor een vlucht met British Airways. Dat vind ik dan op zich al wel cool dat ze daar geen privéjet voor gebruikt. Maar ze had wel haar eigen chef-kok mee aan boord. Dat stond gisteren in een Britse zondagskrant. Dat is dan toch ook iets wat alleen Madonna geregeld krijgt. Zo van, ja, ik wil best in business class tussen andere mensen gaan zitten, maar dan wil ik wel mijn eigen chef aan boord. Komt in orde, Madonna. Zo'n dingen krijgt ze dan weer geregeld. Zometeen, die heerlijke grooves van Michael McDonald en Sweet Freedom. Eerst nog de nummer 1 uit de Joe Top 2000. Dit is Queen.

0: Goed bezig, Stijn, stuurt Chris in de app met die muziek. Maak het alleen nog maar warmer hier en ik heb geen airco. Ja, Chris, sorry, not sorry.
1: Dit is Joe.
0: Dit is weer prijzentijd hier bij Joe, want ik heb iets in de aanbieding van een van de meest populaire girlbands uit de Zero's. En dat was toch ongetwijfeld wel de Pussycat Dolls. 8 top 10 hits hebben die gescoord in ons land, waarvan 2 nummer 1 hits. Hits zoals Don't Ya, Buttons, I Don't Need a Man, allemaal topsingles. En die Dolls, die zijn nu terug. Met deze keer ook weer Nicole Scherzinger, de beste zangeres van de groep en eigenlijk ook een beetje het gezicht van de band. Op 18 september, dan spelen de Pussycat Dolls in de AFAS-Dome in Antwerpen. Morgen, dan geef ik trouwens tickets weg voor dat concert, maar dat is voor morgen. Vandaag heb ik al iets anders voor de fans, namelijk hun eerste album, PCD, op vinyl. Al die hits die ik net heb opgenoemd, dus Don't Ya, Buttons, I Don't Need a Man, die staan er allemaal op. Hoe kun je die vinyl winnen? Wel, door een antwoord te geven op deze eenvoudige vraag. Hoeveel van die Pussycat Dolls zaten er ten tijde van hun debuutalbum PCD in de band? Ze hebben nogal wisselende samenstellingen gehad, die Dolls, maar hoeveel dames zaten er toen in de groep, ten tijde van PCD? Momenteel zijn ze trouwens met z'n drieën, dus ze komen met 3 naar de AFAS-Dome in Antwerpen, maar het belangrijkste nieuws was wel dat Nicole Scherzinger er ook bij zal zijn in september in Antwerpen. Maar hoeveel dames waren er dus toen, in 2005, toen het album uitkwam, waarop ook dit nummer staat, Stick With You? Stuur het antwoord in de Joe-app.

Dolls er exact in de Pussycat Dolls zaten ten tijde van hun album PCD. Stijn uit Merlaar die gokte 27. Dat is een goede poging, Stijn, maar het waren er een paar minder. Het waren er namelijk 6. Davy Dazen uit Eeklo en Carlin Goris uit Mechelen, die wist dat onder andere. En die krijgen zo'n vinyl van de Pussycat Dolls. Morgen heb ik dus nog prijzen voor wie zijn tienerjaren wil herbeleven. Morgen heb ik tickets voor dat concert van de Pussycat Dolls op 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. En ook nu krijg je nog een cadeautje van mij. Het is een muzikaal cadeautje. Een Belgische classic. Twee Belgen.

Een Uber Classic uit België, Lena van de twee Belgen. Zometeen gaat het bloed hier weer in het rond spatten, want er komt een zwaar gevecht aan, de One Hit Wonder Battle met twee 90s eendagsvliegen. Maar eerst nog even naar de weg. Het is duidelijk dat het lang goed weer geweest is aan de kust en dat iedereen nu naar huis rijdt, want de avondspits die verloopt redelijk grillig. 7 files staan er op dit moment nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. E40 richting Gent tussen Beernum en Nevelen plus 30 minuten. E34 komen vanuit de kust tussen Knokke en Maldegem. 27 minuten erbij en aansluitend tussen Eeklo en Nieuwburg nog eens 12 minuten extra. Dan gaan we naar de E34 richting Antwerpen tussen Oelichem en Ranst plus 19 minuten. En aansluitend op de E313 tussen

0: Eindhoven en Wommelgem plus 14 minuten. Daar stond een defect voertuig, maar dat is ondertussen alweer wel verwijderd. Dan E403 richting de Franse grens tussen Roeselare en Moorselen plus 17 minuten. En dan staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar moet je er op dit moment 12 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smets.

Gerlinda uit Waardamme die stuurt in de Joe-app. Jullie draaien echt de perfecte soundtrack voor dit terrasjesweer. Er is alleen één probleem. De muziek is zo goed dat ik spontaan begin mee te zingen en ik wil via deze weg alvast mijn buren condoleren met mijn zangkunsten. Want mijn poging tot meezingen trekt op niks, maar het enthousiasme is er. Doe zo voort met die topplaten. Ah, Berlinda, enthousiasme, dat is wat telt. One hit wonder battle. One hit wonder battle. Stemweek voor de 90s top 500 die je vanaf volgende maandag kunt horen hier bij Joe. Dus als je jouw favorieten zo hoog mogelijk in de lijst wil, stem dan nu op joe.be of in de app voor die 90s top 500. In deze stemweek doen we in de One Hit Wonder Battle ook alleen maar 90s eendagsvliegen. Zo artiesten die dachten dat ze vertrokken waren voor jarenlange world domination. Maar het bleef dan toch gewoon bij 90s en het bleef ook maar gewoon bij één hit. Welke van de twee wil je vandaag nog eens horen? Dat ligt in jullie handen. Jullie hebben de macht, dus gebruik die macht ook. Vorige week was het een paar keer heel nipt, dus zo zie je maar, stemmen doet er echt toe. En het kost niks, dus waarom zou je het ook gewoon niet doen? Of als je op dit moment in een van die files staat, komen er vanuit de kust. Doe gewoon de Joe-app open en bovenaan kun je dan onze twee keuzes vinden voor vandaag en je favoriet aantikken. Dat is het enige wat je moet doen. Vandaag gaat het tussen deze twee.

Deze zoekmachine, dat waren allemaal dames. Dames met een hoek af. Ze scoorden 1 hit, maar dan wel een hele zomerse en vrolijke hit. En dat was deze Maldon. Kun je voor stemmen of je gaat voor deze? Voor deze moeten we dan weer het kanaal over. Niet het kanaal Gent-Terneuzen, maar het kanaal. Het stuk Noordzee tussen ons en de UK. Want daar kwamen die van Shanks en Bigfoot en Sweet Like Chocolate. Welke van de twee wil je horen? Stemmen kan nu in de Joe-app.

Eggman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. Sabine uit Ingelmunster die zegt: zalige muziek tijdens mijn strijkavond. Dat is heel goed, Sabine. Maar heb je ook meegestemd met The One It Wonder Battle? Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Je moet je muzikale macht wel gebruiken. Cleopatra, dat is een mooie naam, die stuurt zoekmachine met drie uitroeptekens erachter. Elke uit geel die stuurde dan weer geen van de twee. Ja, zo werkt het niet, Elke. Je moet één van de twee kiezen. En het was vandaag redelijk duidelijk in de keuze. Een verpletterende nederlaag voor de verliezer en een klinkende overwinning voor de winnaar. 81% van de stemmen ging naar één van de twee platen. En die heeft dus met glans de One Hit Wonder Battle van vandaag gewonnen. Maar is die Shanks en Bigfoot uit de UK of zijn die zoekmachine dames uit Guadeloupe? We moeten naar Guadeloupe.

What is love? Een filosofische vraag waar ze in de jaren 80 dus blijkbaar ook al mee bezig waren. Howard Jones kreeg je hierbij, Joe. Zeg, deze week kon je bij onze collega's van Joe Gold een heel mooie prijs winnen, namelijk een kast vol vinyl. Hoe dat precies zit, dat leg ik je zo meteen uit. Eerst krijg je nog Amy Winehouse. Dit is Rehab.

Bryan Adams en Run To You uit zijn topalbum Reckless. En over topalbums gesproken, deze week kan je bij onze collega's van Joe Gold een platenkast winnen met 100 albums op vinyl erin en een platenspeler. Hele coole prijs en daarmee sluiten ze mei vinylmaand af. Als je die wil winnen, die kast en die platenspeler en die vinyls, dan moet je deze week luisteren naar Joe Gold. Of check nog snel de Instagram-pagina van Joe Gold, want je moet raden welke single niet op een iconisch album staat. Dus niet op een iconisch album staat. Die opgave die hoor je op Joe Gold, maar als je ze hebt gemist, geen paniek. De opgave van vandaag die kun je nog in de stories van Joe Gold lezen en je hebt het antwoord nodig om vrijdag mee te kunnen spelen. Dus ga snel naar de Instagram-pagina van Joe Gold. Volg hen als je dat nog niet doet en dan zie je in de story van vandaag de vraag die je moet oplossen. Ik heb er nog eentje voor nieuws van 9. Dat is deze van London Beat.

0: Zometeen bij Joe.
1: Deze plaat niet draaien zou zonde zijn, dus ik draai ze gewoon. Such a Shame van Talk Talk en super tol. We gaan ook nog deze schalplatte van Falco spelen. En straks doen we onze zwemvlezen weer aan voor een duik in het hitverleden. Vandaag gaan we naar 1983. Eens kijken wie er toen op 1 stond. Maar eerst krijg je nog het nieuws van 9. Dit is Emiel Wallais.
2: Goedenavond. Een jongen is in levensgevaar na een val in het kanaal in Grimbergen. Opnieuw problemen met het zwembad in vakantiepark Hengelhoef. En Brugge viert de 20e landstitel van Blauw-Zwart. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een jongen van 17 in het kanaal van Willebroek gevallen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt de politie. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt de zaak. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthalen-Helchteren in Limburg. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had ook een bruine kleur. 2 weken geleden waren er ook al problemen. Je hoort burgemeester Alain IJzermans.
3: Vandaag gaat het over het tweede circuit verbonden aan 3 zwembaden. Men vindt het defect op dit moment nog niet meteen. Ik heb dus gevraagd om dit te onderzoeken en zolang dat dit niet duidelijk is, kan het zwembad niet open, dus voorlopig mikken we op woensdag. Er zal altijd een tussenstap zijn, een terugkoppeling met de gemeente. Onze milieuambtenaar moet fiat geven en in overleg met mij kunnen we dan beslissen of het zwembad terug open gaat.
2: Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. En in Brugge zit het kampioenenfeest erop. Zo'n 8000 supporters waren er samengekomen op de Grote Markt om de 20e landstitel van Club Brugge mee te vieren. Het moment van de avond was toen kapitein Hans van Aken volledig uit de bol ging. Yeah.

0: Ja, Hans van Aken kan goed zingen, maar Stijn, je zei me daarnet dus dat je niet meteen fan was van feestmuziek. Kan de versie van Hans van Aken jou wel bekoren?
1: Emiel, mijn god. Ik beroep mij op mijn journalistieke neutraliteit.
0: Dat recht heb je inderdaad. Het weer dan vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het dan weer af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
1: Jongen, misschien moet jij toch maar gewoon bij voetballen houden. Ik heb vandaag 5 files op dit moment op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En in 1 van die 5 verlies je heel veel tijd. Die staat op de E40 richting Gent, komende van de kust. Tussen Jabeke, De Haan en Loppem moet je er 8 minuten bij rekenen. En tussen Loppem en Nevelen nog eens 44 minuten. Maar goed nieuws zo meteen voor mensen die in die file staan. E403 richting Franse grens tussen Roeselaar en Rumbeek. En Moorselen 25 minuten erbij. En dan staan er ook nog 2 op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 9 minuten extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar moet je er 6 minuten bij rekenen. En inderdaad, het file-alarm gaat af. Dus die mensen die daar zitten te zweten in die file op de E40. Ik ga jullie een beetje verkoeling toewuiven met een zomerse plaat. De eerste die mij file-alarm in de app stuurt en die effectief in die file staat, ik ga het komen controleren, die krijgt een plaatje van mij cadeau zo meteen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

0: Dat is een recept voor een week zeer in je nek en 4 weken pijn in je onderrug. Sleeping in my car van Roxette. Het file-alarm was afgegaan voor iemand die in de file staat. Nancy, die heeft in de file gestaan. Nancy, in welke file heb jij gezeten?
1: Van file van eigenlijk Brugge naar Kortrijk, van Oostende.
0: Ah ja, en ben je naar het zeetje geweest vandaag?
1: Ja.
0: Ah, was het er goed weer?
1: Superdruk.
0: Superdruk, ja, dat weet ik. Daarom dat de mensen 3 kwartier in de file staan. Maar het file...
1: Ah ja, we zijn er ook in.
0: Het file-alarm is afgegaan en jij hebt een zomersplaatje gekozen. Wat mag het zijn om daar wat verkoeling in de auto te zorgen, Nancy? Ah wel, komt ie aan. Veel succes nog in de file. Dag Nancy.
1: Dag.
0: Dag.

Dankzij het file-alarm en Nancy kreeg je deze Sofia en Alvaro Soler. Veel sterkte voor alle mensen die daar nog in die zeefiles staan op de

Nog 2 weken en dan zit deze Ronan Keating weer 2 avonden lang in Boyzone. Want dan zijn die grote reunieconcerten van Boyzone in Londen. Maar ze hadden toch gehoopt op een iets betere respons, denk ik. Want het concert van 6 juni is helemaal uitverkocht. Maar dat van een dag eerder, 5 juni, daar zijn toch nog best wat tickets voor beschikbaar. Iets waar Harry Styles ook last van heeft bij zijn concerten in Amsterdam. Nu, bij Harry is het deels omdat zijn tickets echt gewoon belachelijk duur zijn. Bij Boyzone valt de prijs nog mee. Daar hebben ze gewoon, denk ik, overschat dat ze 2 keer een immens stadion zouden kunnen vullen. Zometeen, de zomerse kant van Joe met Dinky Toys, Declaration de Amor. Maar

0: castagnetten die vliegen in het rond hier, dankzij de Dinky Toys en Declaration de Amor. Sylvie uit Zulten die stuurt ondertussen in de job: wij zijn zo blij dat we met de trein naar de kampioenenviering geweest zijn van Club Brugge. Want zo staan we niet in de file. Ik kan het geloven, Sylvie, want op de E40 loopt de file ondertussen op tot bijna een uur.
1: Het hitarchief.
0: En nu weer een lesje geschiedenis. Geen paniek, we gaan het niet hebben over farao's of over de Franse revolutie. Het is een lesje muzikale geschiedenis, want we gaan vandaag naar de hitlijsten van 1983. Dat was het jaar dat de wereld op het nippertje ontsnapte aan een kernoorlog. Het waarschuwingssysteem van de Sovjet-Unie gaf toen aan dat er kernraketten op weg waren naar Moskou. Gelukkig hield de operator van het waarschuwingssysteem het hoofd koel en ging hij ervan uit dat het een computerfout was, wat ook effectief zo was. En dus gingen er geen echte raketten van Moskou terug naar Amerika. En 83 was ook het jaar dat Flashdance in de bioscoop kwam. De film over een vrouw die in een staalfabriek werkt, maar professioneel danseres wil worden. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 25 mei 1983.

0: Dit is eigenlijk een cover van een song uit de 60s, maar in 83 scoorde de Britse Tracy Ullman er een tophit mee. Tracy Ullman, die velen vooral kennen van het komische programma The Tracy Ullman Show, waar ze een paar jaar later mee op tv kwam. Maar ze scoorde dus een beetje eerder nog deze hit. Breakaway stond toen op 3.
1: Nummer 2.
0: Toen David Bowie dit nummer schreef, was het een folk-rock song. Maar het is Nile Rodgers van Chic die dacht, ah, hier zit een hit in. Maar dan moeten we het wel anders aanpakken. Dat deed hij. En kijk, er zat inderdaad een hit in. Op 2 toen David Bowie en Let's Dance. En dan nog de...
1: Nummer 1.
0: Helemaal bovenaan stond Beat It van Michael Jackson. Met die clip die de geschiedenisboeken haalde, omdat Michael in die clip twee rivaliserende bendes bij elkaar bracht. De Cribs en de Bloods. Een verhaal dat ook in die film over Michael Jackson

0: The Banners and Someone to You. Drie files staan er ook op onze snelwegen, allemaal vanuit de kust naar het binnenland. Op de E40 richting Gent tussen Oostkamp en Nevelen moet je er op dit moment nog 49 minuten bij rekenen. Dan E403 richting de Franse grens tussen Roeselaren en Moorsele plus 18 minuten. En dan staat er ook nog eentje op de E34 richting Antwerpen tussen Moerkerke en Maldegem. Daar moet je er op dit moment nog hoeveel was het? Even kijken. Bla bla bla bla. 28 minuten. Te bijrekenen. Voilà, daarmee heb ik ze allemaal gehad.
1: De lusten zijn de beste.
0: Ja, en een radio-dj die is helemaal niks zonder zijn of haar luisteraars. En ook nu ga ik weer jullie hulp moeten inroepen. Want mijn inspiratie om de laatste plaat van de avond te kiezen, die is helemaal op. Dus kijk ik richting jullie. Wat willen jullie straks horen? Jullie mogen dat kiezen in de lusten zijn de beste. Maar... en je voelt me al komen, aangezien het deze week stemweek is voor de 90s top 500, moet het wel een plaat uit de 90s zijn. Dus iets van Two Fabiola, van de Spice Girls of Snap of Dr. Alban, of iets van de andere richting, Nirvana of Pearl Jam of Sonic Youth. Ik zeg maar wat, het mag van alles zijn, zolang je er maar of buffalo's of een houthakkershemd bij kunt dragen. Laat je suggesties voor de lessen zijn de beste dus maar komen in de Joe.
1: De lessen zijn de beste.

Hot Chocolate, die maakte dus ook nog wel degelijk iets anders dan dat hele bekende nummertje uit de Full Monty. Deze kreeg je nog eens cool crazy. Ik kreeg heel wat fijne suggesties al binnen voor de Lessen zijn de Beste. En je weet, vandaag moest hij, of deze week moet hij aan een criterium voldoen. Moet namelijk uit de jaren 90 komen. Dit bijvoorbeeld. Inderdaad, uit de 90, uit de jaren 90, Green Day en Basket Case. Een suggestie was dat van Chris uit Balen. Die houdt blijkbaar van wat gitaarwerk. Ik zet hem op de lijst, Chris. Peggy uit Middelkerken, die houdt dan blijkbaar weer van wat beatswerk. Fateless en Insomnia wil

Beste die je kan draaien op een barbecue. Summertime van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince stuurt Claude uit Vichten. En komt uit de jaren 90. Inderdaad, randje 90 was dat, 91 geloof ik. Dus ja, alle parameters kloppen. Ik zet hem bij op de lijst, Claude. Dubbel verzoek was dit van Peter uit Olen en Jean-Marie uit Gerardsbergen. The show must go on van Queen, want de muziek mag nooit stoppen, zette Jean-Marie erbij. Oh, geen probleem hoor Jean-Marie, we gaan nog wel even door hier bij Joe. Veel gitaren vandaag die aangevraagd worden. Marcel uit Beernen wilde graag Guns N' Roses met November Rain voor een beetje verkoeling. Ja, dan regent het dus niet en dan klagen we weer, Marcel. Maar wel een hele goeie, ook randje jaren 90, maar viel dus nog wel degelijk in de 90s. Dus die gaat bij op mijn lijst. Heb je nog meer suggesties? Dan mag je die altijd nog doorsturen in de Joe-app. Ondertussen krijg je Noordkaap.

0: Ja, je kunt het bezwaarlijk een slecht nummer noemen, deze George Michael en Careless Whisper. Maar het is niet het allerbeste nummer van de hele avond, want dat zit in De Leste Zijn de Beste.
1: Joe. De Leste Zijn de Beste.
0: Ik kreeg net ook nog een berichtje van ene Tom de Kok.
2: Hela, Dry Green is helemaal. De Leste Zijn de Beste.
0: Dat noemt dan collegiale chantage. De Leste Zijn de Beste. Tom de Kok en ook, wie was het, Claude uit Vichten, die wilde graag Green Day horen. Maar ik heb nog een hele leuke binnengekregen en die kwam van Mikey. Mikey, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Mikey, van waar was je ook alweer? Ben het even kwijt, Mikey.
3: Van Wondelgem.
0: Wondelgem, het prachtige Wondelgem in de buurt van Gent, is dat, hè?
3: Ja, dat is in de buurt van Gent.
0: Ja. Zeg, Mikey, heb je vandaag een fijne dag gehad? Heb je genoten van het mooie weer?
3: Ja, het is heel warm geweest.
0: Ja. Heb je gezweet, Mikey?
3: Ik heb veel gezweet.
0: Ja, ja, ja. Maar een fris douchen en dan komt alles weer in orde. Zeg, Mikey, ik wilde graag een nummer uit de jaren 90. Dat is in jouw geval gelukt, maar dat is niet zo vanzelfsprekend, want jij bent geboren een heel eind na de jaren 90, namelijk in 2002. Heb je iets met de jaren 90?
3: Ja, ik heb iets met de jaren 90.
0: Je hoort die muziek gewoon graag.
3: Ja, ik hoor die muziek gewoon graag.
0: Ja, zeg, en wat wilde je dan graag horen? Zo laat op de avond hier bij Joe.
3: Enigma Sadness.
0: Ja, komt inderdaad uit de jaren 90. Het is echt randje jaren 90, want het is 1990 zelf. Maar het maakt niet uit. 90 is 90, hè. Hey Mikey, ik ga hem draaien voor jou. Wat denk je daarvan?
3: Dat is heel goed.
0: Fijne avond nog. Dag.
3: Ja.
0: Yes.
1: Jo, de Leste Zijn de Beste.

0: We sluiten deze Pinkstermaandag op zoete wijze af met een collectie streelzachte songs van The Police, Gloria Estefan, Bruce Springsteen en Bon Jovi. Maar eerst nog nieuws van 10, dit is Emiel Wallijs.
1: Goedenavond. Bijna 300 festivalgangers van extreme outdoor zijn betrapt met drugs op zak. Verdere arrestaties na de moord in Rennes en een evenaring van het dagrecord. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helgter in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro aan boetes. En er is meer, vertelt Vicky Flossie van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een 6-tal auto's getakeld op basis van niet-verzekering. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd er ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En in Ukkel is vandaag een temperatuur van 29,3 graden gemeten. Dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen dan 33 graden. Mogelijk zit een dagrecord er dan wel in. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.
0: Drie files staan er nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E40 richting Gent tussen Beernum en Nevelen. Daar moet je er nog 42 minuten bij rekenen. Dan ook nog 20 minuten extra op de E34 vanuit de kust richting Antwerpen tussen Moerkerke en Maldegem. En de laatste die staat op de E403 richting de Franse grens tussen Roeselare en Moorselen. Daar komt er nog een kwartier bij.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging vooral om ecstasy en speed. In totaal goed voor bijna 75.000 euro boete. En er is meer, vertelt Vicky Flossi van de politie.
2: In totaal heeft de politie wel 10 personen bestuurlijk gearresteerd. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk van hun vrijheid benomen werden omdat ze dronken waren of onder invloed waren en een overlast veroorzaakten op het terrein. Daarnaast zijn nog een zestal auto's getakeld op basis van niet verzekerd. En heeft de politie ook nog een aantal verkeersinbreuken vastgesteld, zoals het niet dragen van de gordel, de keuring die niet in orde was of de verzekeringsdocumenten die niet in orde waren.
1: In totaal werden er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Het meisje gaf zichzelf aan bij de politie, dat meldt het parquet. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Het parquet onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig, de temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en ook kans op een bui.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Mogelijk zit er dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland ook al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het Hantavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De man werd eerder deze maand al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. Op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten al zeker 13 mensen besmet. 3 mensen kwamen om. En ook de Rode Duivels zijn getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Ze zullen morgen niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou een impact hebben op de longen. De brandweer zette vanavond ook een blusvliegtuig in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Tsolis, dat is de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot de beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouwen was de prijs voor onze landgenote Aurelie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen was Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. En STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen tropisch warm, we halen zelfs 33 graden. Woensdag en donderdag blijft het zonnig. De temperaturen schommelen dan rond de 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: is nieuw bij Joe.
1: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud. Ja.